0: passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van 2 jagers-verzamelaars. De oudste leefden mogelijk 25.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat geeft een stimulerend effect. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Hey Jan, wakker worden.
2: Hè, wat?
1: Is je auto nu al klaar?
2: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
1: Oké.
2: Kijk op smitsauto.nl.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: Rommelmarkt in Haastrecht. Dag luisteraars, op zaterdag 19 september organiseert de protestantse gemeente Haastrecht van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags weer een rommelmarkt. Ditmaal weer gehouden op de Amaliahof in Haastrecht. Antiek, Rad van Fortuin, verse oliebollen, een gezellig terras en nog veel en veel meer. Voor iedereen wat wils. Zaterdag 19 september van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags, rommelmarkt in Haastrecht.

Expo. Blues in Lekkerkerk. Op zondag 20 september speelt Blues and More Collective in de muziekzaal van Ambitia in Lekkerkerk. Verwacht rauwe gitaren, sterke zang en blues die je voelt. Het wordt weer een hele gezellige middag. De zaal is open om 14:30 en de intree is €7,50.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten, geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: regio-info.
1: Rommelmarkt en bazaar in Berkenwoude. Dag luisteraars, in en rond cultureel centrum De Zwaan te Berkenwoude wordt op zaterdag 12 september van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags weer de jaarlijkse rommelmarkt en bazaar georganiseerd. De opbrengst is bestemd voor het onderhoudsfonds van de Nederlands Hervormde Kerk. Zaterdag 12 september in De Zwaan in Berkenwoude.

Op zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. Vakbond CNV zet bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers in op een loonsverhoging van 3 tot 5,5%. De looneis is vergelijkbaar met die van vorig jaar. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. De looneis is gebaseerd op de verwachte inflatie en een stijging van de arbeidsproductiviteit. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt voor Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. De Amerikaanse presentator Jimmy Kimmel mag een gesprek dat hij had met een democratische politicus niet uitzenden in zijn tv-show. Dat heeft de presentator bekendgemaakt in zijn eigen programma. Volgens Kimmel is er zware druk uitgeoefend door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen. Het gaat om een interview met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas. Het gesprek zal nu alleen live op YouTube te zien zijn. Het weer. Vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

zaterdag, 12 september, is het zover. De 600ste editie van De Waard op de Kaart. Lekker actueel, informatief en helemaal betrokken bij wat speelt in onze regio. De 600ste De Waard op de Kaart. Jouw regio, jouw verhaal, jouw radio. De 600ste wordt gepresenteerd door Frank van Zuchtelen. En de techniek is in handen van Gerrit Boudestein. Ja, u hoort het goed. De 600ste aflevering van De Waard op de Kaart.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Een bouwsafari. Op vrijdag 18 september maken 130 leerlingen uit de groepen 7 en 8... van de basisscholen Kiezel en Kei en de Ark uit Bergambacht kennis met de wereld van de bouw tijdens een bijzondere bouwsafari. 4 regionale bouwbedrijven, De Lange en Van den Berg, Den Hoed Aannemers, A. Molenaar en Bedrijfsbouwpartners hebben hiervoor gezamenlijk het initiatief genomen. Dit om de leerlingen te laten kennismaken met de arbeidsmarkt in de regio.

0: regio-info.
1: Een activiteit van het kwartier in Stolwijk. Dag luisteraars, het theaterkwartier in Stolwijk start op zaterdag 12 september het nieuwe theaterseizoen. En ze trappen af met een ode aan de touring years van de Beatles. Het begint om 20:30 en de entreeprijs hiervoor bedraagt €20 per persoon. Er is ook informatie voor deze rubriek. Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

0: Oblivious down the road.
1: RTV Krimpenerwaard. Het ritme vanuit het groene hart.
2: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet u

0: info.
1: Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimprewaard. Op de zondagmorgen wordt op zondag 20 september aanstaande verzorgd door dominee Joas van der Schoot van de protestantse gemeente in Haastrecht. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden die wordt verdacht van de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De partij drugs waarmee hij in verband wordt gebracht werd maandag gevonden in de haven van de Franse kustplaats Duinkerke. De cocaïne zat verborgen tussen plastic afval in een container uit Ghana. De waarde wordt geschat op ongeveer 225 miljoen euro. De Telegraaf schreef eerder dat Nederlandse en Franse opsporingsdiensten informatie hebben dat de cocaïne mede toebehoort aan de organisatie van Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Een bus van rijorganisatie OAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gistermiddag een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn bij dat ongeluk meerdere doden en gewonden gevallen. Vermoedelijk reed de bus tegen een vangrail. Meer details zijn nog niet bekend. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro per jaar meer dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet en die kosten worden doorberekend. Het weer vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag droog en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Adrie Oudenes, Nico De Laert en Gerrit Boudestein. De politieberichten worden verzorgd door Eswin Otte. En het actuele weerbericht door Gerald van der Stelt.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Het Nationaal Monumentenweekend. Dag luisteraars, op het weekend van zaterdag 12 en zondag 13 september is het Nationaal Monumentenweekend in Nederland. Wie wil is welkom om historische gebouwen te ontdekken, verhalen te horen en de eigen omgeving eens met andere ogen te bekijken. Thema is dit jaar veerkrachtig erfgoed. Wat er hier in de omgeving is te doen, dat zie je op indekrimpendewaard.nl/omd. Dat is indekrimpendewaard.nl/omd. Het weekend van 12 en 13 september.

Info. Een activiteit van Buurtgroen Krimpende Waard. Dag luisteraars, op zaterdag 19 september organiseert Buurtgroen Krimpende Waard een bijeenkomst bij het Groene Veldje aan de Volterstraat in Schoonhoven. Deze bijeenkomst is samen met Welzijn Krimpende Waard, de huurdersverenigingen Qua en Samen Wonen en Welzijn Krimpende Waard. En met z'n allen werken we aan samen groen onderhouden en elkaar ontmoeten. U bent erbij van harte welkom. De bijeenkomst is die dag, zaterdag 19 september, van 11 tot 1.

zaterdag 12 september is het zover. De 600ste editie van De Waard op de Kaart. Lekker actueel, informatief en helemaal betrokken bij wat speelt in onze regio. De 600ste De Waard op de Kaart. Jouw regio, jouw verhaal, jouw radio. De 600ste wordt gepresenteerd door Frank van Zuchtelen. En de techniek is in handen van Gerrit Boudestein. Ja, u hoort het goed. De 600ste aflevering van De Waard op de Kaart.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: radio-info.
1: Feest in Lekkerkerk.
2: Dag luisteraars, op de data 25 en 26 september wordt de feestweek Lekkerkerk georganiseerd. Optredens worden verwacht van onder andere Frans Duits, Sven Versteeg, Django Wagner, Dries Roelvink en nog veel meer andere leuke artiesten. Het vindt allemaal plaats op de ijsbaan in Lekkerkerk, 25 en 26 september.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. Een bus van reisorganisatie OAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gisteren een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. De komende 5 jaar stijgt de energierekening met zo'n 10%. Vooral mensen met een warmtepomp gaan meer betalen, al blijven zij wel het goedkoopst uit. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er veel meer geïnvesteerd wordt in het elektriciteitsnet. Het weer nog. Vanuit het westen komt regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders? Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Info. Een muzikaal bericht. Dag luisteraars, het Polderkoor en de Vlissen Zangers die presenteren gezamenlijk op zaterdag 17 oktober een singalong in de haven van Haastrecht. Begint om 2 uur 's middags, de entree ervoor is gratis. En ze doen het voor de liefhebbers nog een keertje. En wel op vrijdag 6 november om 2 uur 's middags in het kwartier te Stolwijk. Ook dan daarbij van harte welkom. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

0: zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provincialeweg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

regio-info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimpenerwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 13 september verzorgd door de hervormde gemeente Schoonhoven. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via uitzending gemist.

Regio-info. Een filmavond in Haastrecht. Op donderdag 24 september is er weer een filmavond in Theater Concordia in Haastrecht. Dit keer met de film Champagne. De aanvang is 8:15. Kaarten à €10 kunt u bestellen via www.theaterconcordia.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus gisteren in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm lag. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. In Hongkong hebben 3 activisten 5 tot ruim 7 jaar cel gekregen voor het organiseren van een jaarlijkse herdenking van het bloedbad op het Tiananmenplein in 1989. Dat studentenprotest op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking werd hard neergeslagen en er vielen duizenden doden. China pakt politieke oppositie en vreedzaam protest in Hongkong de laatste jaren steeds strenger aan. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding, vanwege de hoge brandstofprijzen, in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. Het weer nog. Vanuit het westen komt regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl. Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: op de sportclub en in de tuin. RTV Krimpenerwaard.
1: Maria.

0: regio-info.
1: Kaasrollen in Haastrecht. Dag luisteraars, op het Concordiaplein in Haastrecht wordt op zaterdag 12 september weer de jaarlijkse proeverij gehouden. De bezoekers kunnen dan weer genieten van smakelijke gerechtjes en de heerlijkste wijnen. Er is weer live muziek en natuurlijk het Nederlands kampioenschap kaasrollen. Bent van harte welkom, het evenement begint 's middags om 5 uur. En zoals te doen gebruikelijk, de toegang is gratis.
2: Get on the floor! Put your hands up!

0: regio-info.
1: Een sportief bericht van Blue Sky. Dag luisteraars, de badmintonclub Blue Sky uit Bergambacht organiseert op woensdag 14 oktober een sportief scholentoernooi. En dat voor leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Ammerstol, Berkenwoude, Bergambacht en Stolwijk. Deelname is gratis en het gebeurt allemaal in Sporthal de Waard in Bergambacht. Begint om 3 uur 's middags op woensdag 14 oktober. En als je vragen hebt of je wilt wat meer informatie, mail dan naar hallo@bcbluesky.nl. Dat is hallo@bcbluesky.nl.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Nobele Stad in Schoonhoven een nieuwe cursus Brits voor beginners. Belangstellenden kunnen kennis maken met de basisspelregels. In totaal worden er 10 lessen gegeven. Kosten voor deelname bedraagt €60 per persoon. De cursustijden zijn in overleg met de deelnemers. Geïnteresseerd? Neem contact op met het volgende mobiele nummer 06-49-84-0311. Dat is 06-49-84-0311.

Adrie Oudenes, Nico Dullaert en Gerrit Boudestein. De politieberichten worden verzorgd door Eswin Otte. En het actuele weerbericht door Gerald van der Stelt.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel is niet bekend. Reisbrancheorganisatie ANVR over wat we nu weten.
3: Voor zover we nu kunnen inschatten en de geluiden die we terug hebben gehoord van ter plaatse, heeft de buschauffeur een uitwijkingsmanoeuvre moeten doen, mogelijk vanwege een rotsblok op de weg. En bij die uitwijkmanoeuvre is de bus op zijn kant geraakt, is gekanteld en een stuk naar beneden gegleden.
2: Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip naar Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Een gesprek met een democratische politicus mag niet op tv worden uitgezonden in de Amerikaanse show van presentator Jimmy Kimmel. Volgens Kimmel heeft de regering Trump zware druk uitgeoefend en zou de mediatoezichthouder met juridische stappen hebben gedreigd. Het gesprek met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas is daarom alleen nog op YouTube te zien. En PSV is zijn eerste wedstrijd in de Champions League begonnen met een gelijkspel. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het einde van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Serginho Dest gelijk. En die vindt dat er meer in had gezeten.
4: We kwamen er gewoon niet doorheen, snap je, pas tussen de linies. Misschien was het tempo iets te laag. We voelden gewoon niet dat we grip hadden in de eerste helft. En dat was wel anders in de tweede helft, maar ik denk dat het te statisch was.
2: Het weer nog. Vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS-journaal.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Hey Jan, wakker worden?
8: Hè? Wat?
7: Is je auto nu al klaar?
8: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
7: Oké.
8: Kijk op smitsauto.nl.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: De jaarlijkse hondenplons. Dag luisteraars, zaterdag 12 september sluit het seizoen voor zwembad het Wilgerak in Schoonhoven. Traditiegetrouw vindt op deze laatste dag van het zwemseizoen de populaire hondenplons plaats. Dit jaar is het de 25e editie. Hartstikke leuk om erbij te zijn op zaterdag 12 september.

Op zaterdag 26 september bruis Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is het de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: regio-info.
1: Open huis van het nieuwe gemeentehuis. Dag luisteraars, niet vergeten. Schrijf het op de kalender en noteer het in de agenda. Zaterdag 19 september is het open dag van het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenderwaard. En wel van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags. U bent van harte welkom aan de Provincialeweg 5A in Bergambacht. Heeft u ook iets te melden van deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpenderwaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn na het ongeluk gistermiddag met een Nederlandse bus in Zwitserland. Wel is zeker dat er mensen om het leven zijn gekomen. De hele avond werden er nog lichamen geborgen en naar ziekenhuizen gebracht, zegt correspondent Gimbal Duk.
3: We hebben ook gezien dat er 5 reddingshelikopters te pas kwamen gisteren. Dus ook om gewonden zo snel mogelijk uit dit dal in de Alpen snel naar andere ziekenhuizen te verplaatsen. En ook heeft de ANWR laten weten dat er al een bus onderweg is vanuit Nederland om reizigers op te halen die niet acuut behandeld hoeven te worden en dus terug naar Nederland kunnen.
2: In de bus zaten 48 passagiers en een chauffeur. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Bij een politieachtervolging in Noord-Limburg is een dode gevallen. 2 anderen zijn gewond geraakt. De 3 zaten in een auto die werd achtervolgd na een inbraak in een tankstation in Kessel, waar de politie rond 2:30 vannacht een melding van kreeg. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de verdachte van de weg. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. En de Amerikaanse talkshowhost Jimmy Kimmel stelt dat hij een interview met een Texaanse democratische politicus niet mag uitzenden in zijn tv-show. Hij zou onder druk zijn gezet door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen, zei Kimmel in zijn show.
4: For years, we and every other late-night talk show have welcomed numerous candidates, including Donald Trump. But now I guess he doesn't like me anymore, or the First Amendment.
2: Ook een andere talkshowpresentator die dezelfde democraten uitnodigde, kreeg de regering achter zich aan. Het weer vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
5: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
6: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Op zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

Radio-info. Een cultuurcafé in Krimpen aan de IJssel. Op 1 oktober aanstaande is er weer een cultuurcafé in de Tuiter in Krimpen aan de IJssel. Dit keer neemt zanger, songwriter, producer en rapper Joel Domings het publiek mee in zijn verhaal in de Tuiter. Het begint allemaal om 19:30, de intree is €11 en dat is inclusief 2 consumpties. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: info.
1: Na zomerfestival in Krimpen aan de Rek. Dag luisteraars, de IJsclub Tialf organiseert op 11 en 12 september... het nazomerfestival in Krimpen aan de Rek. Met 2 dagen lang plezier voor jong en oud. Met zomerse klanken, een draaimolen, een foodtruck, een stormbaan en nog veel meer. Leuk, dat gaat zeker hartstikke leuk worden. 11 en 12 september. Kijk voor alle informatie op de website ijsclubtialf.nl.

zaterdag 12 september is het zover. De 600ste editie van De Waard op de Kaart. Lekker actueel, informatief en helemaal betrokken bij wat speelt in onze regio. De 600ste De Waard op de Kaart. Jouw regio, jouw verhaal, jouw radio. De 600ste wordt gepresenteerd door Frank van Zuchtelen. En de techniek is in handen van Gerrit Boudestein. Ja, u hoort het goed. De 600ste aflevering van De Waard op de Kaart.

0: regio-info.
1: Een activiteit van Buurtgroen Krimpenderwaard. Dag luisteraars, op zaterdag 19 september organiseert Buurtgroen Krimpenderwaard een bijeenkomst bij het Groene Veldje aan de Volterstraat in Schoonhoven. Deze bijeenkomst is samen met Welzijn Krimpenderwaard, de huurdersverenigingen Qua en Samenwonen en Welzijn Krimpenderwaard. En met z'n allen werken we aan samen groen onderhouden en elkaar ontmoeten. U bent erbij van harte welkom. De bijeenkomst is die dag, zaterdag 19 september, van 11 tot 1.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Hulpdiensten in Zwitserland zijn vanochtend begonnen met het bergen van de Nederlandse reisbus die gistermiddag verongelukte. Daarin zaten 49 mensen. De bus moest mogelijk uitwijken voor een rotsblok, schoot door de vangrail en kwam op zijn zijkant terecht. Het nieuws komt ook hard aan in Zwitserland, zegt correspondent Gim Balduk.
3: De bondspresident Guy Parmelin die schrijft dat hij diep geschokt en bedroefd is door het tragische ongeluk. En daarbij ook expliciet noemt dat het om een Nederlands ongeluk gaat. En hij spreekt ook het medeleven uit aan alle families van de omgekomen reizigers.
2: Dat er doden zijn gevallen is duidelijk, maar nog altijd niet hoeveel. Bij een politieachtervolging na een inbraak bij een tankstation in Kessel in het noorden van Limburg is vannacht een dode gevallen. Het is een man van 48 zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak. Toen agenten de verdachte auto zagen, gaven ze een stopteken. De auto ging er vervolgens vandoor. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de weg. Eén persoon kwam dus om het leven, de andere twee inzittenden raakten gewond. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding omhoog vanwege de hoge brandstofprijzen. Iedereen die met de auto gaat zou 25 cent per kilometer moeten krijgen. En dat is hard nodig, zegt de vakbond.
4: Er zijn ook nog tal van cao's waar niet eens die fiscale grens van 21 cent wordt bereikt. En ik spreek regelmatig met leden die bijvoorbeeld in Drenthe wonen, met de auto naar het werk moeten en die nu toeleggen op de reiskosten. Nou, die reiskosten zijn nou net bedoeld om kostendekkend op je werk te kunnen komen.
2: Vakbond FNV komt maandag met de looneis. En de finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rabikini. Bekina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. Het weer nog, dus bewolkt, geregeld wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon door. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
6: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
7: Goedemorgen, Krimpenerwaard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis.
8: U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur.
7: Een ochtendprogramma, het Luisteren Waard. Presentatie Adrie Oudenes.
8: Goedemorgen, Krimpenerwaard.

0: Dit is Goedemorgen Krimpen en Waard met Adrie Oudernes.
1: Luister mee en neem Krimpen en Waard.
2: Goedemorgen luisteraars, 6 minuten over 9. Ik heb een vraagje voor u. Hoe vang ik een mug? Er zijn hier een stuk of 3, 4 muggen aanwezig in de studio. Dat zou niet bepaald mijn favoriete studiogasten. Dus ik ga ze proberen toch wel te liquideren door het programma heen. Maar goed, dat even de vraag. Maar een goede oplossing? Ja, ik weet het niet. Wat doen ze eigenlijk hier, die muggen? Het is de tijd voor het jaar. Wij gaan tot 12 uur weer even lekker aan de gang. Dat wil zeggen, op deze mooie vrijdag, de 11e september... hebben wij tijd en aandacht voor de dingen die onze aandacht verdienen en ook krijgen... hier bij RTV Krimpen en Waard, zodat wij dat mooi door kunnen geven. Allerlei zaken, dossiers, ideeën, noem het allemaal maar op. En dat allemaal de eerste 3 uurtjes. Wij vergeten natuurlijk ook niet de muziek. Nee, natuurlijk niet. Nee. Sommieu, die is er ook alweer vroeg bij vandaag. Ja, echt wel. It feels like home. Nou, fijn.

Ja, it feels like home. Nou ja, mooi. Hier in de studio van RTV Krimperwaard. Ja, zo'n aardig. Ja. Nou, het is wel wat afwijkend wat betreft een normale standaardhuiskamer. Ik bedoel, we hadden vroeger ooit een bank. Nou, die is weg. Dus het is nu een zithoekje. En het is nu een heel oerwoud aan microfoonstandaards en zo. Dus dat is, ja, en ja, dan is het toch knap als je je daarin thuis voelt. Vind ik wel. Gemeenteraad. Ja, de gemeenteraad van Krimperwaard. Die is blij. Ja. Nou ja, de mensen achter dus het hele systeem van Instagram. Wat dus inhoudt dat je dus iemand kan volgen. En zo in de gemeenteraad, die wordt gevolgd door meer dan 1200 volgers en zo. De 1200ste grens is gepasseerd. En daar heeft men eventjes bij stilgestaan door een... dat is net zo goed als je een zwembad hebt en je hebt weer 20.000 bezoekers en zo. Dan wordt er een pakketje samengesteld en dan een fotootje erbij. Zo ook bij de 1200ste volger van Instagram voor de gemeenteraad. Het is een mijlpaal en het past precies bij deze tijd. Want ja, in deze tijd is het nou eenmaal het digitale tijdperk. Hè? Dus vandaar... Over digitaal gesproken.

Maar ze heet American West en zo. En ze zitten echt op het digitale tijdperk, hoor, zonder meer. Jongen, jongen, jongen. Het klinkt zo zuiver, hè. Mooi. Down by the River, ja, dat plaatsje bij de rivier... dat is toch echt wel een magisch plekje. Want er zijn zoveel artiesten die over een rivier... en over water en over, ja, magische plekjes ja, zingen... en ja, ook geschreven hebben. Dus dat is alleen maar mooi. Maar in dit geval hadden we er weer eentje. Down by the River, dus. Wat betekent dat voor u? Nou, ja, dat niet down by the river... maar gewoon, ja, toch eens even kijken wat we aan de telefoon hebben. Laten we het daar maar eens over hebben. Want die telefoon die gaat en dan moet ik hem even beantwoorden. Volgens mij is dat iemand van de radio. Moment.

0: Zo, dat is dat. Meneer Van den Berg, bent u daar?
1: Ik ben er helemaal, Adrie.
0: Goed zo, die telefoon die rammelt toch even lekker door, maar goed, dat is even terzijde. dat is een druk bedrijf tegenwoordig, want ja, en wat allemaal nog niet gaat komen in de nabije toekomst, want ja, we hebben gisteren toch wel het een en ander te horen gekregen. En dat, ja, dat zet toch wel hier en daar een paar bedenkingen in gang, zal ik maar zeggen. Gert, hoe denk jij erover?
1: Ja, we moeten het maar afwachten, Adrie, want het moet eerst nog door de Eerste Kamer natuurlijk nog, maar goed, dat zal waarschijnlijk doorgaan. Ja, ik weet het ook niet, we moeten maar eens zien wat het gaat worden.
0: Hè? Ja, er moet een hele hoop water nog door de lek volgens mij, dat het zover is, maar goed, dat eventjes terzijde. Maar daar hebben we het eventjes het over, en jij praat over de Eerste Kamer, dat is dus die mediawet die dus door de Tweede Kamer gepasseerd is en die de Eerste Kamer nog moet passeren en dus ook wel schipbreuk kan leiden. Ja, het is zo, het is, het zou kunnen. Maar het kan ook zo zijn dat hij dus vlekkeloos doorgaat en dan hebben we te maken met een hele nieuwe situatie wat betreft lokale omroep versus streekomroep en zo. En daar, dat is dan de uitdaging die zo links en rechts op zal gaan treden. Vanmiddag nog niet, want dan hebben we nog een infoshow. En Gert van den Berg, jij weet precies wat daarin in voort zal komen.
1: Ja, die zit aardig vol. We praten met Matthijs Krauwers over de cranberries in de Krimpelwaard, want die worden binnenkort weer geoogst. Ik praat met Remco Verwaal over het muziekfeest bij ijsvereniging Tialf in Krimpen aan de Lek. Dus ook dit weekend, we hebben de Chris Keuze. Ik praat met Marco Aanshoren uit Schoonhoven over Open Monumentendag in Schoonhoven. Ik praat ook met Frank Dros. Hij is vestspecialist samen met zijn vader in Schoonhoven. En ze zijn uitgekozen als beste vestspecialist van Nederland.
0: Oei.
1: Even over praten. Ik praat ook met Peter van Schaik. Hij is van de Vlister Openluchtbaden. Want de zwembaden gaan morgen dicht. Ik praat ook met Janel Sloterweg. Sloterwijk. Hebben we het over de hondenpols in Schoonhoven. Die morgen wordt georganiseerd. En we bellen nog even met Ruud Bakker van de theaterbakkerij. We praten met Hans Paling. Hij is weer terug van vakantie over de sport. We praten met Rob van Zuilen over alle activiteiten die dit weekend in Haastrecht worden georganiseerd. Ik praat ook nog even met Jaap Uiterboogaard, want in het kwartier gebeurt ook weer van alles. Ik praat met molenaar Johan Ottervangen over de verlichte viermolengang in Zevenhuizen. Vanavond en morgen. Ik praat er nog even met Dirk. Ik praat nog met iemand van de muziekvereniging Excelsior uit Oudekerk, want die hebben een samenwerking met de muziekvereniging Lekkerkerk. En ik praat nog even met Lianne de Laat over een fietstocht die gistermiddag is gereden. En over een maritieme fietstocht die je binnenkort kan rijden bij Krimpen en Krimpen aan de IJssel. Nou, dat was het zo'n beetje.
0: Ja, ik hoor het. Ik hoor het. Ook nog tijd voor een stukje muziek af en toe.
1: Ja, we hebben nog wat cd's meegenomen, dus dat... Dat moet gewoon lukken vanmiddag.
0: Juist, tussen 3 en 5. Dat allemaal hier bij RTV Krimpen de Waard. En dan ook nog jij in levende lijve in de studio. Hè? Want zo is het ook nog een keer.
1: Ja.
0: Helemaal waar. Nou, ik zou zeggen, alvast goede reis deze kant op. En om 3 uur, dan is het zover. Dan kunnen we hem beluisteren met z'n allen. Hier bij RTV Krimpen de Waard. De infoshow tussen 3 en 5. Gert, fijne voortzetting en succes.
1: Ja, succes.
0: Dankjewel. Helemaal goed. Jo.
1: Hey, tot ziens.
0: Yo.
1: Doei.
0: Hoi.

0: huis.
1: Ja, en ze gingen nog even verder. Alleen... ja, joh. Het is goed zo, joh. Ja, joh. Helemaal goed. André van Duin. Mooi. En natuurlijk ook Herman van Veen. Die oude haastrechtenaar. Hè? Want zo is het ook nog weer een keertje. Met... Zij zijn vandaag zo vrolijk. Wij ook. Nou, ja. Ja. Eigenlijk wel. Het is alweer 11 september, dus ja, en de herfst die zit eraan te komen. Dat heeft ook alweer zijn charme en zo. Daar kunnen we best wel vrolijk over zijn. En ja, we waren gebleven bij wat betekent dit voor u? Dat zinnetje, dat had ik net en toen ging de telefoon. En toen kwam Gert van den Berg, maar we gaan het dus even over overstappen hebben. Overstappen van aardgas naar elektrisch, want dat is wel een actueel verhaal. Gewoon en simpelweg omdat dus de aardgasprijzen dus deze winter naar verwachting sky high zullen worden. En dat zal je dus gaan merken op jouw energierekening. Want ja, een kachel die een kookgelegenheid op aardgas, ja, dat gaat zijn tol eisen en zo. Misschien daarom wel een tipje om dan toch maar eens de stap te zetten om wat meer elektrisch te gaan doen. Maar ja, dan denk ik bij zelf dat het elektriciteitsgebeuren, dat zit ook helemaal vol. En de tarieven die van het elektrisch, die zullen ook wel eens een keer omhoog kunnen gaan. Dus ja, ik weet het niet wat wijsheid is en zo. Goed, maar het zou wel voor u het een en ander kunnen betekenen. En als je nou informatie wil hebben en zo, dan kan je dus naar een van de drie inloopmomenten dus gaan. En dat is dus... een inloopmoment, wat gaat dus over die omgevingsprogrammering, warmtetransitie. Want daar gaat het dan over. Het is een onderdeel van dus die hele omschakeling om maar minder energie te gaan gebruiken en minder uitstoot, nou ja, noem het allemaal maar op. Woensdag de 23 september is dat voor de eerste keer mogelijk. En dat is tussen 7:30 en 9:30. Om eens te gaan kijken in het kwartier aan de Jan Steenlaan in Stolwijk. En daar wordt dus door de zakenkundige dus tekst en uitleg gegeven en geadviseerd en noem het allemaal maar op. Kortom, er zijn informatiedingetjes zich te bereiken en zo. Zodat jij misschien wel jouw eigen idee dus ja, kan ondersteunen en zo. Dat is helemaal niet verkeerd. De vrijdag de 25e, dan is het de beurt aan Amazitia, de muziekzaal in Amazitia, tussen 2 en 4 uur. En zaterdag de 26e is het dan vervolgens tijd voor de bibliotheek in Schoonhoven, tussen 10 uur en 12 uur. Dus je hoeft je niet verstoken te laten van informatie. Er is een gelegenheid om dus de ideeën die je hebt misschien wel te laten ondersteunen of juist te wijzigen, zodat ze, ja, daar had ik nog niet aan gedacht en zo en dat soort dingen. Ja, dat zou zomaar kunnen, hè. Dus van aardgas naar elektriciteit. Hoe zit dat trouwens hier in de studio? Wij hebben nog aardgas, hè. Joh. Nou ja. En hoe zit het bij jou thuis? Ja. Want binnenkort gaat de kachel weer aan, hè, weet je.

0: Ja, ja? Ja, dat hoort er ook nog bij, hè? Dat laatste pingeltje van Sing for the Day van de formatie Styx en zo. Helemaal mooi. Het is maar dat je het even weet, maar...
1: Op zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.
0: Ja, zo is het. En dat gebeurt dus volgende week, zaterdag. Ja, volgende week. Dus morgen over een week dus, kort gezegd. Wat ik wel heb ontdekt eigenlijk, is dat de bebording naar het gemeentekantoor van Bergambacht is een, die is er of helemaal nog niet, of hij staat een beetje te onopvallend. Het is namelijk zo dat ik al diverse keren aan het begin van de Provinciale Weg, als je dus de rotonde hebt richting Lekkerkerk, dan zijn er verschillende keren al auto's die gaan, die zeggen, oh jee, ik zit verkeerd. Die zien dus het gemeentekantoor en die moeten dan omdraaien. En dat is dan niet geheel ongevaarlijk, moet ik zeggen, aan het begin van de Provinciale Weg. En dat heb ik al een paar keer gezien. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat er wel een soort van behoefte zou kunnen ontstaan om dus een redelijk goede bebording van hoe kom ik dus op het parkeerterrein van het gemeentekantoor. Dat is misschien wel een dingetje om eens even goed in de gaten te houden. Want ja, gevaar hoor, hé. Want zomaar onverwachts. Oh jee, ik moet even omdraaien. En dan wordt er niet goed uitgekeken. En dan, moeten de andere weggebruikers, die moeten in de ankers. Niet zo leuk, zou ik zeggen. Goed, wordt vervolgd. We zullen zien of daar inderdaad wat gaat gebeuren op dat gebied. Ik weet niet of Gerard van der Stel het met me eens is, maar wat mij betreft is de zomer wel zo goed als voorbij, hoor. Hey. En de drie J's en Jan Smit, die zijn het er helemaal mee eens, hè. De zomer voorbij.

of het echt zo is. Ja. Ja, de drie J's die zitten al op die tour dat de zomer voorbij is. Ja, wij misschien ook, maar ja, nou ja, we horen het wel als Gerrit van Stel zijn weer bericht gaat vermelden of de zomer nog een beetje terug aan het komen zou zijn en zo hier in de omgeving. We zullen het meemaken, hè? Binnenkort in De Zwaan in Berkenwoude is dus een inloopbijeenkomst die georganiseerd wordt door het ministerie, ja, van EZK en samen met Tennet. En als we Tennet zeggen, dan zeggen we elektriciteit, dan zeggen wij elektrische energie. Klopt precies, want er is een inloopbijeenkomst dan gepland over de opwaardering van de hoogspanningsverbinding tussen Krimpen aan de IJssel en Diemen. En dat gaat dwars door de Krimpende Waard. Jazeker. En daar gaat wat gebeuren. De oude draadjes die tussen de hoogspanningsmasten worden, die hangen daar al sinds jaar en dag, worden weggehaald en vervangen door wat zwaardere draden met hogere capaciteit. En dat is dan die opwaardering. Er wordt ook onderhoud gepleegd aan de elektriciteitsmasten zelf. En daar waar nodig wordt ook de ondersteuning, de fundering wordt verzwaard om en eventueel aangepast. Maar ja, het gewicht van die draden is ook niet echt heel erg veel groter, maar toch wel groter. Dus en zo. Dus een hele nieuwe fase dus. En dat gaat gebeuren. Van 4 september tot en met 15 oktober kan je dus het ontwerpbesluit ook nog inzien. En dat kan allemaal via de digitale snelweg. De inloopavond bijeenkomst die is gepland dus op donderdag. Dat is aanstaande donderdag, de 17e september. Tussen 7 en 9 uur. In het hartje van de Berkenwoude, van de Krimpenerwaard. Dus, en dat is in Berkenwoude, tenslotte, hè, in De Zwaan. Dus als je dat allemaal wilt weten en gewoon uitleg wilt hebben aan bij de zakenkundigen, zullen ook hier en daar wel tekeningen en kaarten zijn en alles, dan ben je van harte uitgenodigd en zo. Ik denk niet dat je hoeft aan te melden. Nee, het is een inloopbijeenkomst die dus drempelloos is, zo gezegd. Mooi, nou, dat is goed om te weten. Dat wij dus precies weten wat er gaat gebeuren met die hoogspanningsverbinding tussen Krimpen aan de Lek en Diemen en zo. Dat is wel een mooie, ja. Inderdaad.

Ik hoorde twee woorden, die dus wel bekend in de oren klonken. En dat was trabajo, dat is volgens mij werk. En dat is no café, oftewel geen koffie. Dat horen wij allemaal hier bij RTV Krimpen en Waard. Zullen we eens naar buiten kijken? Want er zit weer een hele scala aan vervoersmiddelen geparkeerd hier op het... Het heet fietsenrek, maar ze hadden het beter volgens mij een sortiment van iets anders kunnen noemen. Parkeerplaats van de basisschool. En dat staat er vol mee. Dus ja, die zijn weer begonnen, de scholen tenslotte. Maar achter die vervoersmiddelen, daar staan de struiken en bomen opgesteld. En die zijn redelijk aan het bewegen. Er is toch wel een klein briesje. Dus windmolens die zullen het ermee moeten doen vandaag. En die kunnen het er ook mee doen en zo. En voor de rest zie ik nog steeds droge straatjes. Dus er is nog niet veel, of een drupje misschien, maar nog niet veel regen gevallen. En de lucht, wat zullen we daarvan zeggen? Hij is niet grijs, hij is niet blauw. Het is een beetje ertussenin, een beetje overgang en zo en alles. Dus we zien het allemaal wel. Maar en de temperatuur? Een graad of 13 en zo. Dus wat dat betreft.

Het is tijd, hoogste tijd, om u te vertellen dat er in Stolwijk weer een aanvulling is op het bestand qua winkels en zaken. Ja, zeg maar, ja, vroeger noemden we dat de middenstand, hè? Maar nu zijn het meer de ondernemers die dus, zeg maar, morgen is er een aanvulling. Er is morgen een heuse lunchzaak die dus geopend wordt. En dat is morgenmiddag op het Dorpsplein en zo. Dan gebeurt het daar dus door een mag, ik zou zeggen. Als je langskomt, dan kan het niet missen, want het is midden op het Dorpsplein op een hele mooie locatie. Dus wat dat betreft, een lunchroom. Die had men ooit wel op Stolwijk, maar toen weer niet. En nu, hernieuwd, wordt die geopend. Voor de rest, de details, die zullen misschien nog wel eventjes op de website komen en al dat soort zaken. En, maar goed, dus, er werd net even over gebeld of wij daar aandacht aan konden besteden. Nou, bij deze. Dus een mooie aanwinst, zeg maar, in het winkelbestand en bedrijvenbestand in Stolwijk, gemeente Krimpenerwaard.

De formatie de Blue Water Highway was dat met Sea Change. En zo dus bij deze. Het is alweer, oh joh, het is alweer tijd om eens te gaan denken aan een bakje koffie. De uurwissel zit eraan te komen. Maar ik kan nog wel een berichtje kwijt hoor, voor die tijd. Zeker wel. Als je van plan bent om, mee te gaan doen aan de verduurzaming van andere huizen dan die van jouzelf. Want die van jouzelf is al reeds verduurzaamd. Qua inrichting, qua isolatie, qua dubbele, oftewel driedubbele beglazing en al dat soort zaken meer. En wat er allemaal voor kwam kijken en zo. En als je dat allemaal wil delen, dan kan je meedoen met de Nationale Duurzame Huizenroute. Het is namelijk de bedoeling dat je dan je huis openstelt om anderen te laten zien wat jouw maatregelen geweest zijn en hoe dat allemaal in elkaar heeft gestoken en hoe dat met subsidie en zo allemaal gegaan is en dat soort zaken. Dat kan dan gedeeld worden. Dus ja, dan hoeft iedereen niet apart het wiel opnieuw uit te vinden, zullen we maar zeggen. Hè? De website van de Nationale Duurzame Huizenroute is daarvoor om je aan te melden. Zodat mensen die daar met een idee rondlopen om dat ook te gaan doen, uit die lijst kunnen kiezen van dan en dan kan ik misschien wel een afspraak maken met een van de deelnemers van die Nationale Duurzame Huizenroute. Zodat je dus een indruk krijgt en ook jouw ideeën en visies en mankementen en strubbelingen die je ook natuurlijk bij zo'n project voort komen om die ook te delen en zo, zodat je dus goed beslagen op het ijs komt alsgene die dus ook bezig is en aan het begin van die verduurzaming van het huis of onderkomen en zo. Dus de zaterdag 31 oktober is daarvoor ingeruimd, maar ook 7 november. En dat is dan de twee momenten die dus daarvoor in aanmerking komen. Dus dan kan je dat, punt 1. Degene die dat graag willen meemaken, die kunnen dat alvast in de agenda zetten. En degene die dus mijn huis is klaar, dus dat wil ik graag laten zien, dat kan ook. En dat kan je ook in je agenda zetten, maar je ook eventjes aan melden bij de website van de Nationale Duurzame Huizenroute. Ja, en dan komt dat toch helemaal weer goed en zo. Eens even kijken hoor. Wij willen dus eigenlijk dit hebben. Ik weet niet wat er gebeurde, maar het was niet goed. Nou ja, live radio is de goede radio, zeggen we.

Ja, see, drives me crazy. Dat was die huisarts, hè, uit Zuid-Afrika, inderdaad. Dat allemaal gezegd hebbende, kunnen wij dus richting het nieuws, het weer en noem het allemaal maar op. Kortom, de uurwissel. Hij komt er zo aan. Hè? Wat zeg jij ervan, Tiet Stoelemans? Dat is dus ook helemaal niet de bedoeling. En waarom is dat niet de bedoeling? Omdat ik graag Toet Stielemans wil laten horen met het instrumentale opvulletje richting het wereldnieuws. Dus waarom zouden we dat dan niet doen, hè? Toch? Dat bedoel ik.

0: De programma's van RTV Krimpen en Waard worden mede mogelijk gemaakt door de vrienden Art to Art uit Krimpen aan de Lek en Petro Tropica uit Programbacht.
1: U luistert naar RTV Krimpen en Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met de Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. 40 mensen zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken voor een steen of rots op de weg. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Meerdere Eurocross-medewerkers zijn onderweg naar Zwitserland om de hulpdiensten bij te staan. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal, samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor hij betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij, eentje moet nog voorkomen. De 3 werknemers zijn ontslagen. Israël zegt dat een ondergronds complex van Hezbollah is verwoest in het zuiden van Libanon. Gisteravond waren er zware aanvallen op een strategisch gelegen heuvel op zo'n 15 kilometer van de grens met Israël. Bij die aanval werd 1100 ton aan explosieven gebruikt, zegt het leger. Het zou gaan om 2 tunnels van meer dan 2 kilometer lang. Daarin werden volgens het leger onder meer tientallen door Iran gefabriceerde raketten gevonden. Volgens Al Jazeera zouden er tientallen dode Hezbollah-strijders in de tunnel zijn gevonden. De finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rybakina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. En dan nog het weer tot besluit. Het is bewolkt en geregeld valt er ook wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon ook door. Het wordt een graad of 9. Morgen is het eerst grijs, maar later schijnt wat vaker de zon. Het wordt dan wat warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
2: Goedemorgen Krimpen naar Waard. Wij zijn bij u tot 12 uur vanmorgen met muziek en informatie.

Informatie, yes. Gewoon yes. Ja, ja, ja, ja, ja. Met owner, moeilijk woord. Owner of A Lonely Heart. Zo dan. Dat was de opener van het tweede gedeelte van deze uitzending. Ik zie foto's op de bewegende beelden van RTV Krimpen de Water. Ik zie een ijsbaan. Wauw. Nou, dat is alvast voor de muziek uitlopen, zou ik haast willen zeggen. Nee hoor, dat is het onderwerp over de zwemvierdaagse. En dat is ter gelegenheid van een actie die dus de ijsvereniging Vlist, dus zeg maar, organiseerde afgelopen weekend. Ze hadden prachtig weer erbij trouwens. En daar is dus een mooie reportage van gemaakt. En op dit moment te zien op RTV Krimpen de Water TV. Dus vandaar. Nou, ja, binnenkort gaat er weer wat gebeuren bij de Julianensluizen. Dan wordt er weer gewerkt. En dat gaat ook best wel een hele tijd duren. De hele winter zo'n beetje. Maar ja, goed, we hebben gelukkig twee bruggen. Met twee kanten en zo. Dus één van die twee is dan waarschijnlijk continu afgesloten. Maar het zal best wel uiteindelijk wat verkeershinder opleveren om dus aan de noordzijde via Gouda dus de Krimpen de Water uit te komen. Hoe anders is dat bij de oostzijde van de Krimpen de Water? Nou, helemaal niet zo anders, want daar kunnen we er binnenkort ook niet meer door. Het is namelijk zo dat de 210, dat is de provinciale weg richting Utrecht, vanuit Schoonhoven vandaan, hè, zeg maar. Daar is een periode waar een gedeeltelijke afsluiting is, een beetje verkeershinder. Maar van zaterdag 3 oktober tot en met, tel maar uit, 6 november. Dus dat is ook best wel een aantal weken, is die helemaal afgesloten. En zo. Dus dan kunnen we er ook niet door. Omleidingsroutes, dus de mensen die dus bezig zijn met het plaatsen van die gele borden met die zwarte letters, die hebben het er maar druk mee. Want het regent niet alleen zonnestralen of regendruppels, maar het regent ook gele borden met zwarte letters. Er staan er toch zo'n hoop. En gelukkig zijn er weer een aantal weggehaald vanwege de Algrabrug. Maar blijven er nog genoeg over, hoor. Dus het is iedere keer weer anders. Maar dat is even wel belangrijk. Die 6e november is dan waarschijnlijk weer de opening van dus die N210. En dan maar eens kijken wat dat geworden is. Hij zal er toch wel heel mooi op vooruit gaan en helemaal aangepast. Nieuwe vloerbedekkingen, noem het allemaal maar op. Dat is bij die provinciale weg. Het is niet onze provincie, maar toch. We hebben er wel mee te maken.

Thorstein Ernestolson. Ja, dat is een mooie naam. Thorstein, dat is een mooie voornaam. Thorstein, hoe heet jij? Thorstein. Oh, nou, bij deze. Goed. Het ging over een bonfire en dat is een speciale gelegenheid. Volgens mij aan de overkant van de Noordzee. Bonfire. Ja, daar zat het een feest met wat vuur en zo. En maar ter gelegenheid waarvan? Ik zou het uit mijn hoofd in ieder geval niet weten. Zoeken we op, misschien wel. Hè? Dus toevallig. Ja, het is deze week ook nog eens een keer de week van het verspillingsvrij eten. Oh ja? Ja. Het is namelijk zo dat er dus in de winkels liggen altijd producten. De groenten en fruit en al dat soort zaken. En dat zijn altijd, ja, dat ziet er gelikt uit. Je zal daar geen kromme komkommer zien, om maar eens wat te zeggen. Terwijl ze wel gekweekt worden en zo als zodanig dus uit de kast komen. Als kromme komkommer. En zo. En ja, dus dat houdt dus in dat je dus, ja, dat is niet gewenst en zo. Dus het wordt dan wel verwerkt hoor in andere voedselketens en richtingen en zo. Maar toch, maar bijvoorbeeld, ja, in de zuivel. Neem bijvoorbeeld een pak yoghurt. Een pak yoghurt, als die leeg is, wat dan? Dan ga je dus knijpen en dan ga je doen. Of als die bijna leeg is, en dan om het laatste druppeltje eruit te halen en zo. Maar ja, dat soort producten die zijn nog een beetje niet echt vloeibaar en zo. Een beetje gelei-achtig en zo. Nou, ik heb daar een oplossing voor, dat is heel simpel. Als dat pak yoghurt of vla bijna leeg is, halverwege een grote dikke schaar, zo'n keukenschaar pakken, het pak gewoon doorknippen. En dan zie je dus dat er nog van alles te smikkelen en te smullen is, wat is achtergebleven als restant in dat pak. Normaal gesproken zou je dat zomaar weggooien. Dus ja, qua verspilling ben je dan verkeerd bezig. Maar als je dat doet, dan kan je dus de laatste druppel en het laatste stukje vla of komkommer, of nee, niet komkommer, maar of yoghurt dus gewoon netjes bemachtigen en zo. En dan heb je dus, ben je misschien wel goed bezig. Het is maar een tipje hoor. En er zijn nog veel meer oplossingen en zo. Maar dat verspillen, ja, dat is toch wel een dingetje. Want er wordt ongelooflijk veel voedsel weggegooid. Nog voordat het ooit genuttigd wordt. Dat is toch zonde? Hè? De kwekers die zijn daarmee bezig. De natuur is daar vaak ook mee bezig. En dan komt het aan het eind van de rit. Nee, niet zo goed. Weg ermee. Ja, dag. Nee, even rustig aan. We gaan slikken. Swallow.

Ja, dat was toen best wel een interessante uitgave wat betreft de muzikale inbreng. Hè? Was dat van een film of een voorstelling? Ik weet het niet meer. Ik kan ook niet alles onthouden. Nee, hoeft toch ook helemaal niet. Wel, nee. Wat we wel moeten onthouden, dat is dus dat de Grote Kruising in Krimpen aan de IJssel, die is sinds kort voorzien van camera's. En die camera's die houden in de gaten hoe snel dat je door het rode licht rijdt. Nee hoor, hoe snel dat je rijdt. En ook er wordt bewaakt dat men niet door het rode licht rijdt. Dat zijn twee verschillende zaken, maar er wordt wel op gelet. Ze zijn direct verbonden met het bureau in Leeuwarden, wat dus de boetes incasseert. Dus dat gaat rechtstreeks. Dus als je dus een overtreding maakt, dan is het zo dat je dus binnen, nou misschien een dag, misschien twee dagen, een tikkie krijgt van, joh, wil je mij even dat en dat betalen? Want je hebt een overtreding begaan daar en daar. Dus zo snel werkt dat tegenwoordig. Maar nog een geluk. Nog een geluk. Tot 10 september was die niet actief. Waren zij liever gezegd niet actief, want het zijn er twee camera's die daar opgesteld staan. En vanaf gisteren zijn ze schijnbaar actief en zo. Dus het is uitkijken geblazen. Als je aan de westzijde van de pas geopende Algarabrug dus de Krimpenerwaard wil verlaten en zo, dan is dat toch wel een... Ja, goh, inderdaad. Goed, wat wij hebben, welkom toe Ouders Time. Ik bedoel, Douwe Bob die is ook lekker in de gang, die aan de gang. Hij heeft weer nieuw werk uitgebracht, maar we hebben hier ook nog weer zoiets als, ander werk van hem. En hij heeft misschien wel het geluk aan zijn kant, want hij gaat misschien wel Amerika veroveren en zo. Dus ja. Hier is hij. Welcome to the Outcast Town.

Ja, en dat was die dan. Douwe Bob. Het is alweer meer dan 10:20. En zo, de tijd gaat hard, hè. We hebben een landelijk thema en dat is veerkrachtig erfgoed in tijden van onzekerheid. En dat is dan het devies van morgen en overmorgen, want de twee dagen, de monumentendagen zijn dan weer aanwezig. Van de week nog hartstikke mooie, sensationele. De molen in Bergambacht, die voorzien is van nieuwe wieken. Hè? Ja, zeker. Hij was op een gegeven moment helemaal toegetakeld. De skyline van Bergambacht was in ene keer helemaal anders. Want ja, die molen die is zo dominant aanwezig als je bij Bergambacht binnenkomt rijden, zeg maar. Hij is er gewoon altijd. En daarom zag je hem misschien ook wel niet meer. Maar weet je, en als dan de wieken eraf zijn, dan zie je, ik mis wat. Nou, dat was gelukkig maar tijdelijk, want de oude gingen eraf en de nieuwe die kwamen er weer op. En zo staat die molen weer helemaal in conditie. Althans, dat gaat hij komen. Zodat hij weer echt graan kan gaan malen en zo. Dus ook wel een puntje van aandacht aan de Monumentendag, want het is een hele oude molen. Maar er is nog veel en veel meer te doen. Overal, bijna in elke kern, is wel wat aandacht voor de Monumentendag, waarvan het accent in onze streek dan toch hier wel op de zaterdag ligt, qua activiteiten en zo. Ja, wat dacht je van het beklimmen van al die torens die dus beschikbaar gesteld zijn? In Bergambacht kan dat ook, ja. Ik las het. Zo, dat is apart hoor. Om daar boven in de toren een bezoekje te brengen. Een hele dikke toren die daar staat in Bergambacht. Lekker hoog en zo. Je kan daarin. En dat is ook in Lekkerkerk. En bij mij weet ook in Schoonhoven en in Stolwijk. En misschien nog wel op meer plekken en zo. Maar er is nog allerlei andere activiteiten in de planning. Wat dacht je van een mooie vaart met een oud schip op de Hollandse IJssel? Hè? Het kan allemaal, hè. En je kan ook meerijden met een antieke bus. En ja, er is werkelijk van alles te doen. Winkels of speciale gelegenheden zijn er doen. Ik zou zeggen, ga maar eens even lekker op de website kijken. En vaak wordt het alweer bekend voordat het zover is. En dus, ja, het is alleen maar mooi natuurlijk, hè. En chapeau voor al die medewerkers en vrijwilligers die daarmee aan de gang zijn. Want dat moet wel allemaal gebeuren natuurlijk, hè. Dus en daar kunnen wij er met z'n allen van profiteren. Hartstikke mooi. Ja, ja, ja.

Ja, ja, even meerijden als passagier zijn met Alex Horner hier bij RTV Krimperwaard. En het, ja, het is een mooi ritje. Echt een mooi ritje. En dan komt dat helemaal goed. Maar ik ben bang dat je in de loop van de dag toch ook af en toe je rijtwisseltje aan moet zetten en zo. Dus dat wat dat betreft. We gaan nog eens even morgen eens even kijken naar speciale dingen. Het was wel helemaal speciaal hoor. In gegeven van dus de Monumentendag. Want op Open Monumentendag in Oude Kerk aan de IJssel, daar is ook wel wat te gebeuren. Het is namelijk zo dat daar een stichting Archeologische Krimpenerwaard bestaat. En die stichting die gaat een speurtocht organiseren. Nou, liever gezegd een speurveld. En dat allemaal op het speelterrein van de openbare basisschool De Schakel aan de Kerkweg 82 in Oude Kerk aan de IJssel. En de kinderen die kunnen dus tussen 10 en 4 uur met een metaaldetector op zoek naar muntjes en kleine vondsten die dus verstopt zitten in dat materiaal wat dus verspreid is over dat speurveld en zo. En voor de deelnemers zijn dus ook nog leuke prijsjes beschikbaar. Ach, heel leuk allemaal. En in de hal van de school er wordt ook nog een diapresentatie gegeven over het ontstaan van de Krimpenerwaard. Ja, dus dat gaat vanuit de tijd van de berenvellen, zeg maar, tot aan nu, is dat zo? Want ja, de Krimpenerwaard is nog steeds aan het ontstaan eigenlijk, hè? Ik denk het wel, ja. Ik denk het wel. Ja, ja, berenvellen en zo. En erop uit met zware knuppels en noem het allemaal maar op.

Ja, so incredible. Het schijnt dat dit nummer weer helemaal een tweede leven is gaan leiden. En zo dankzij een paar TikTok-mensen en zo die daarmee aan de gang zijn en zo. Dus nou, ja, en dat slaat dan weer aan. En zo gaat dat dan, hè. 2:30. Het gemaal Verdoold. En dat is het nog oudste werkende gemaal van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpen de Waads. Ja, dat zal wel zijn. Maar hij is onlangs, een aantal jaren geleden, is hij totaal aan de binnenkant dus leeggemaakt. En voorzien van totale moderne apparatuur, zodat de capaciteit verbeterd zou kunnen worden. En dat is ook inderdaad gebeurd. Er is trouwens op YouTube in het archief van RTV Krimpen de Waad nog een hele mooie rapportage van die verbouwing en zo. Dat was echt mooi. Maar de historische vereniging Golderakken, die zit daar ook in datzelfde gebouw. Want de buitenkant is historisch gebleven, zeg maar. En zodoende lijkt het net alsof dus het gemaal Verdoold een heel oud gebouw is. Nou ja, de stenen dan. Maar voor de rest, de interieur is helemaal aangepast aan deze tijd. Dus wat dat betreft. Maar de historische vereniging in Gouderak, die heeft ook destijds een expositie in het kader van de 750 jaar Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpen de Waad geprojecteerd. En die is bij Monumentendag ook nog een keer te bezichtigen. Dus de deur staat daar ook open en zo. Dus ja, is misschien wel hartstikke leuk. Ik weet niet of Gerard nog weet wat dat weer gaat doen morgen. Zal die wel weten. Het schijnt een aardige dag te worden. Op voorhand, gevoelsmatig. En dan zou het best eens kunnen zijn dat je op de fiets een heel aantal van die adressen dus aan kan doen. Gewoon gezellig. Helemaal mooi. En zo. Prachtig, toch?

Ja, Mr. Tambourine Man. Zoals je de beurs werden hier in ons koude kikkerlandje echt met dit nummer wel echt bekend. De beurs dus, Mr. Tambourine Man. Wauw. Ja, dat monumenten gebeuren morgen. Hij staat er. Als hij er langs rijdt, ja, leuk. Maar als je daar eens een keer echt naar kijkt, dan zie je hoe bijzonder eigenlijk die molen is die aan de Boenderpas staat. De Boenderpasmolen en zo. Want dat is een wipwatermolentje en zo. En dat is een heel speciale versie. En dat is een molentje vanuit pak een beet 1600. Nou, dat is een tijd geleden. Maar hij staat er nog, hè? Ja, ja, in weer en wind. En hij is keurig netjes gerestaureerd en ook nog weer gedoen. Maar hij is alleen niet toegankelijk, maar je kan hem wel van heel dichtbij bekijken. Want het fietspad, dan wel de weg van de Boenderpas, loopt daar ja, stijf langs heen. Dus dat is toch wel maar goed, een kleine tussenstop. En eens even goed kijken hoe die molen er eigenlijk echt uitziet. Dan, dat is toch wel een kijkwaard en zo. Ja, het is tenslotte monumentendag, hè, morgen. Dus dan kan je dat soort dingen eens eventjes nader beschouwen en zo.

Ja, te veel is niet genoeg. Dat is het nieuwste product van Dick Hout. Ja, dus dat we dat ook even weten. Die zijn ook weer in de weer. Wij zijn binnenkort in de weer. Dat wil zeggen, als je meedoet met het opruimen van zwerfafval. Want aanstaande zaterdag de 19e, dus dat is morgen over een week, dan organiseert het IVN Natuureducatie en een bijzondere wandeling langs de Lek. Het is een gecombineerde wandeling. Je kan wandelen, maar je kan gelijktijdig ook kijken van waar ligt het zwerfafval. En dan kan je dus ook ter plekke dus ook opruimen en zo. Want dan kan je niet alleen genieten van de omgeving en de Lek altijd. Het is mooi natuurlijk om daar langs te lopen. Maar je helpt ook mee om de oevers, de wegen en de bermen langs de rivier vrij te maken van zwerfafval. Dat kan allemaal in de gezamenlijkheid. En dat op zaterdag de 19e september. Dus dan wordt er dus zeg maar opgeruimd en zo. In Krimpenerwaard kan dat vanaf 3 verschillende plekken. Om 8:00 ochtends, dan heb je nog wat aan je dag. Hè? Krimpen aan de Lek. En dat vanaf de markt, bij de supermarkt en zo. Even later. Een uurtje later, om bijna 9:00, in Lekkerkerk. Bij de Veerpont aan de Voorstraat. En om 10:30 zo ongeveer, bij de Veerpont in Bergstoep. Dat zijn dus de startmomenten en ook de finishmomenten van dus het project. Rondom het opruimen van het zwerfafval en zo. Materialen die zijn beschikbaar. Die worden dus ter plekke dus uitgedeeld en zo. Gevulde afvalzakken die kunnen dus na afloop weer bij het betreffende startpunt worden ingeleverd. En zo. En u kunt dus een deel van de route meelopen, maar je kan ook de volledige route tot Vianen. Zo, dat is wel even een lekker stukje, maar wel een zeer interessant stukje. En dat is alleen maar mooi, dacht ik zo. Goed, wat hebben wij hier? Wij hebben hier een mooie van, ja, van wie? Van Emma Heesters. Ja, ja. Zeg Emma, je hou je wel een beetje in, hè? Jij met je hartenbreker. Ja.

0: spreek ik die van jou.
1: Zo, ja, dat staat je netjes. Hé, hey Emma, dankjewel hè, voor jouw aanwezigheid. Goh, ja, daar moeten we het wel mee doen en zo. Er is wat aan de hand. Er namelijk zijn ontwikkelingen aan de gang bij de Hendrikshoeve in Lekkerkerk. Je weet wel, die hele oude schuur die daar staat. En dat was voorheen ook een gelegenheid om kano's te huren en zo. Weet je wel, dat bezoekerscentrum met je en zo. Nou, dat is in ontwikkeling. Wat betreft het nieuwe leven, zeg maar, van die locatie. Want het is nu een vervallen Hendrikshoeve. Ja, in het Loetbos. Zat er helemaal verlaten en eenzaam bij. Het was ooit een voorraadschuur, een opslagruimte voor het Zuid-Hollands landschap en zo, maar dat is niet meer en zo. Dus nu wil het college van burgemeester en wethouders, die wil dus een eenmalige subsidie toekennen van 113.000 euro aan de Stichting Promotie Krimpenerwaard. Want die zou daar plannen mee hebben, en die hebben daar ook plannen mee, want anders dan krijg je daar zeker geen subsidie voor. De gemeenteraad die is van plan om daar op dinsdag 22 september, de is de beste gemeenteraadsvergadering, een besluit over dit voorstel te nemen en zo. Het zou een informatiepunt kunnen worden, lichte horeca en zo. Kortom, er staat daar in ieder geval wat er gebeurt. Het zal daar niet meer hetzelfde zijn en zo. Dus dat is wel een mooie ontwikkeling zo. Want ja, zoals het er nu bij staat, is een beetje vervallen allemaal en zo. Hè. Dus dat is eigenlijk jaren slecht. Maar oké, we zullen het afwachten. Waarschijnlijk krijgt men wel groen licht daarvoor, hoor, denk je. Ja, denk het wel. Dat is een mooie aanvulling hè, van de mogelijkheden op het gebied van de recreatie in de Kontreien. Hier dus, tussen Lekijzer en Vlist.

Ja, ja. De long, cool woman in a black dress. Ronnie Duyen was dus de uitvoerende. En we kennen het uiteraard van vroeger, van ja, de Hollies. Datzelfde nummer. Dus, nou, oké. Ja, die nummers worden soms voor de tweede keer gemaakt in een heel andere setting en zo. En een andere richting en noem het allemaal maar op. Ik zit nog even te kijken naar die Hendrikshoeve, maar dat belooft wel wat om is. Dat belooft echt wel wat. Men is daar van plan een plukkentuin en kanoverhuur te realiseren. Dus weer terug te realiseren. Want hij was er ooit, de kanoverhuur. Maar er is ook, zeg maar, ja, een... meer activiteiten. Het recreatieve aanbod in de Krimpende Waard wordt nogal behoorlijk aangevuld en zo. Maar ja, dat mag ook wel, want de herontwikkeling kost ongeveer 938.000 euro. En daarvan is het grootste deel al toegezegd. Onder andere vanuit de regio, de deal en de provincie Zuid-Holland. Oei. Nou, en dan nog misschien ook nog die 113.000 euro zelfs van de... Ik zei dus 113.000 euro van de gemeente Krimpenerwaard. Dus vandaar, informatiepunt, horecavoorziening en ook een toeristisch informatiepunt. En er komt ook nog ruimte voor, voor andere activiteiten in de onmiddellijke omgeving van het hele verhaal. En speelvoorzieningen zie ik hier. En nou jongens en meisjes, dat wordt nog wat. We kunnen misschien wel nog wel meemaken over een jaartje, 2 jaar en zo. Ik weet niet wat het tijdpad is en zo. Dus dat zullen we dan allemaal meemaken en laten ons verrassen. Wij komen daarop terug. En er is ook nog een samenwerking qua horeca met het dagbesteding Krimpende Waard. Dat is ook een interessante natuurlijk. Hè? Dus ja, precies. Hoe zou Helentje daarover denken? Helentje van Julian Clerc. Howie wee.

Ja, dat was Alain van Julien Clerc nog weer eens een keertje. En dat is alleen maar mooi natuurlijk, hè, wat we dat allemaal nog een keertje kunnen laten horen. Die iets oudere van Julien Clerc. Een interessante. Er is namelijk binnenkort, want 1 oktober... dan is het officiële begin van het stormseizoen. En onze weerman Gerard van der Stelt is onderweg deze kant op, want hij komt live in de studio zijn weerpraatje doen en zo. Dus dat is alleen maar mooi, maar dan zal ik hem toch eens vragen. 1 oktober zitten inderdaad nog stormen in het vat en zo. Ja, de namen liggen klaar, dat weet ik wel. Ze hebben al namen toegekend aan de stormen. Maar er is een interessante, want er is namelijk een filmavond georganiseerd door het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard. En die film die heet toevallig Stilte voor de Storm. En dan als ondertitel, wat kunnen we eigenlijk leren van Johan van Veen? Johan van Veen, dat was de ingenieur die al een hele tijd geleden, ten tijde van de watersnoodramp, dus waarschuwde voor de risico's van overstromingen. En dat komt allemaal ook in die film tevoorschijn en zo. Zijn waarschuwingen en ideeën voor dat deltaplan werden dus in eerste lijn genegeerd. Ja, en toen was het veel te laat. En dat is dus misschien wel het onderwerp van die film. En interessant, hè? Het is wel in Rotterdam. In het, even kijken waar dat allemaal is. Aan de Otto Richtgielsweg 996. En dat is dus het bioscoop, het lantaarnvenster. Dus ik denk dat als je gaat zoeken met je apparaat voor de weg te vinden, jouw kastje, zeg maar, dan je doet het kleine lantaarnvenster dus daarin toetsen, dan kom je daar ook wel, denk ik zo. Maar aan het eind van die filmvertoning komt er ook nog een zogenaamd panelgesprek en zo. En dat panelgesprek, dat is dus een gesprek tussen dijkgraaf Pieter van der Stad en ook de filmmaker en zo. En samen wordt er dus gekeken naar lessen en uitdagingen, hoe die vandaag aan de dag zich voordoen en zo. Je kan dus daarbij zijn. En dat allemaal op 1 oktober. Dat is een hele mooie, toch? Ja, ik dacht het wel. Goed. Goed, we gaan eens eventjes kijken naar het Afrikaanse beatje. The African Beats. Tot aan het nieuws. En het weer. Ja. Yeah.

0: De programma's van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door Van Driel Transport uit Bergambacht en De Lek Beton uit Groot-Ammers.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 11 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed gistermiddag door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in het oosten van Zwitserland. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. Productiepersoneel van de Taiwanese vestiging van chipfabrikant Micron krijgt een forse bonus. Het Amerikaanse bedrijf geeft de bonus omdat het een goed jaar achter de rug heeft. Productiemedewerkers krijgen bovenop hun salaris een minimale vergoeding van omgerekend ruim 46.000 euro. Micron heeft in Taiwan een van zijn belangrijkste productielocaties. Er werken zo'n 15.000 mensen. Het toekennen van de bonussen volgt op een dreigement van de vakbonden. Die hadden gezegd dat ze mogelijk zouden gaan staken als werknemers niet meedelen in de winst. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor die betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij. Eentje moet nog voorkomen. De drie werknemers zijn ontslagen. Sergio Pat keert terug in de Eredivisie. Hij wordt de tweede doelman bij FC Utrecht. De 36-jarige keeper was de afgelopen 5 jaar actief bij de Bulgaarse topclub Ludogorets. Hij werd 4 landskampioen en won 2 keer de beker. Voor zijn vertrek naar Bulgarije speelde Pat bij FC Groningen. Het weer nog. Het is bewolkt. Geregeld valt er wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt ook de zon door. Het wordt een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker wat zon. Het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel. Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders? Goedemorgen, Krimpenerwaard. Van maandag tot en met vrijdag een vertrouwd ochtendprogramma. Van maandag tot en met vrijdag een vertrouwd ochtendprogramma. Goedemorgen, Krimpenerwaard.

Ja, het wordt nu toch onderhand wel eens tijd dat je je bedje uitkomt, Susie. Hè? Wake up, little Susie. Dat was er eentje van de Jeffrey Brothers. Het is 11:05, hoor, dat je dat even weet. Goh. Maar ja, welkom. Derde uur. Gerrit van der Stelt is gearriveerd. Straks het weerbericht. En dat komt goed uit. Ik hoop dat hij mooi weer voorspelt. En dat hij verwacht dat het mooi weer wordt. Want er is nogal wat te doen morgen en overmorgen buiten. Zo, open lucht, zo gezegd. Bijvoorbeeld het zomeravondfestival Prijssel in Ouderkerk aan de IJssel. Het is namelijk zo dat op het Maanplein in Ouderkerk aan de IJssel, dat staat dan in het teken van muziek, ontmoeting, gezelligheid. En tijdens die zomeravondfestiviteit Prijssel is vanaf 5:00 middags er van alles uitgerold qua programmering. Om 8:00 verzorgt Elmar Hofstee een interactieve kindervoorstelling. En koudwatervrees heet dat en zo. En we hebben ook nog vanaf 7:00, dan is er ook nog een liveband van Sander en Angela voor het bekende christelijke muziek. En de verzoeknummers die zijn dus altijd welkom. Koffie, thee, limonade en iets lekkers zijn verkrijgbaar. En de toegang is geheel en al gratis. Dus voor degenen die het aangaan, daar is het zo. Maar het is open lucht en dat is wat er wat telt. En zo. Er zijn nog veel meer openluchtzaken, hoor, zonder meer en zo. Eerst maar eens even kijken of Brian Adams ook nog van de partij is. Want die heeft weer wat nieuws geproduceerd. En ik moet zeggen, dit product, dat mag er zijn. Vandaar dat we het ook laten horen.

0: Ja. The Ballad van Terry Fox was dat. En het was er eentje van Brian Adams.
1: Het weerbericht met Gerald van der Stelt.
0: Zo is het, hij is gearriveerd. En ik moet hem eerst even een dubbele tijdmelding doorgeven. 11:11.
2: Ja, precies.
0: Ja, we moeten er eens even over te hebben. Het weer.
2: Ja.
0: Ja, zeker. En nou, er is veel buiten te doen dit weekend. Hoe staan we erbij?
2: Nou, het is goed dat het vandaag geen zaterdag is. Hè, want het is buiten nu langzaam maar zeker aan het druppelen. De eerste motregen en lichte regen is aan het vallen. Ja. En dat gaat de komende uren gaat dat nog een beetje intensiveren. Dus het wordt een natte aanloop naar de middag. Het is niet zo dat heel de vrijdag gaat voor regenen. Want in de loop van de middag komen er opklaringen. En dan wordt het wat beter. Kan er nog wel een buitje vallen. Heeft eigenlijk te maken met de wisselwerking tussen de Noordzee en het land, want de Noordzee is warm. De temperatuur van het water ligt nog rond de 20 graden. En boven land is het maar een graad of 17 maximaal. Ja, en dan als die warme lucht met dat vocht over het land heen komt, dan ontstaan daar juist het regenproces en de buitjes. Dus ja, daar hebben we dan last van. Maar gelukkig, iedereen kan opgelucht ademhalen voor Monumentendag. En in Haarsrecht ook, die hebben toch ieder jaar wel weer geluk. Maar nu hebben ze echt geluk, want meestal valt er wel een buitje of zo. Maar morgen is het gewoon helemaal droog. Het enige wat we even in de ochtend op moeten lossen is een beetje mist. En dat komt omdat de vochtige lucht die over het land heen komt, omdat de wind naar het zuidwesten draait, ja, die zorgt ervoor dat er mist ontstaat, met name in de nacht en ochtend. En die mist moet eerst opgelost worden. Nou, dat gaat ook gebeuren. En dan is het in de loop van de ochtend gaat het eerst over in de bewolking. En langzaam komen dan ook de opklaringen. En dan is het redelijk weer. Temperatuur zo'n beetje rond de 20 graden. Maar het belangrijkste is, het blijft droog. Dus, nou.
0: Juist.
2: En je houdt er wel rekening mee dat ze nu dan een briesje kan opsteken. Dus een vestje erbij is altijd wel aan te raden. En voor zondag kan je dat vestje beter inruilen voor een regenjack of een heel regenpak. Want dan gaat er de hele dag gaat het zo'n beetje los.
0: Ja.
2: En dat komt omdat er wordt een scheidingslijn gefabriceerd tussen twee luchtsoorten boven Groot-Brittannië. En dat ding dat stroomt echt van west naar oost. Daar zit precies een golf in. Dan blijft die slepen, zoals het zo mooi heet. En het sleept precies over Midden-Nederland. En dus over de Krimpenwaard. Dus dat betekent heel de dag regent. Met name in de middag kan het wat intensiveren. En dan is het ook, omdat de zon er niet bij is, niet veel warmer dan een graad of 18, 17, 18. En het windje erbij, in combinatie met geen zon, maakt het dan kil. Dus, maar het is een komen en gaan. Het is eigenlijk wat wij noemen een meanderende stroming. En dan heb je de ene keer heb je wat mooier weer. De andere dag heb je dan weer wat minder weer. Als je zo'n punt zit van zo'n golf is het mooi weer. Dat komt dan door een luchtje van hoge luchtdruk. En die gaat dan precies maandag overkomen. En dan wordt het weer beter weer. Ook warmer. De wind gaat naar het zuiden tot zuidoosten eventjes. Komt er vochtige lucht aan. 21, 22 graden. Zonnetje erbij. In de ochtend wel kans op mist. Kan dat problemen geven in de spits. Maar ook die lost dan op. En dan wordt het een aardige dag. En dinsdag, ja, de aanloop is wel mooi, het begin, maar in de loop van het dinsdag gaat het wel regenen. Dat is dan weer zo'n storing die over het land heen trekt. Hebben woensdag ook nog een beetje last van. Ja, en dan herhaalt zich het eigenlijk dat je dan weer een paar, althans een mooiere dag krijgt aan het einde van de week. En dan, ja, dan lijkt het erop dat het volgend weekend ook nog wel wisselvallig gaat verlopen. Temperatuur gaat onder dat alles wel langzaam naar beneden, hoor. Die gaat in de buurt van de 16 graden komen te liggen. Nacht en ochtend is nog niet echt koud, maar dat kan wel die week daarna ontstaan. Als wij meer onder invloed liggen van hoge druk. En hoge druk ten westen van ons betekent dat de wind meer naar het west-noordwest tot het noorden gaat. Komen er wat lagere temperaturen in beeld. Overdag zo rond de 15 graden. Maar het blijft voor het grootste gedeelte wel droog. Dus echt herfstweer. Ja, ik hoorde jou toen ik hier naartoe reed praten over het stormseizoen.
0: Ja.
2: Nou, daar hoeven we voorlopig nog niet echt bang voor te zijn. Okay. Al met al. Maar wat wel interessant is, en dat vind ik echt heel interessant. Ik heb al meer gezegd, het water in de Middellandse Zee is ontzettend warm. Dat wordt ieder jaar een beetje warmer. En warm water is de bron voor het ontstaan van hele zware stormen. Ook tornado's en dat soort dingen. Nou is het zo dat nu de verwachting is dat rond 3, 24 september, het is heel ver weg, maar ja, we proberen altijd ver door te kijken, ontstaat er een hele koude noordelijke stroming die over de Côte d'Azur naar beneden zakt. En dat is extreem koude lucht en dat komt dan in aanraking met die warme Middellandse Zee. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Dus we houden het in de gaten, maar het zou me niks verbazen als die week daarna extreem zwaar weer ontstaat, in met name de Italiaanse bocht en in de Adriatische Adriatische Zee. Dus dat zou dan een gevolg kunnen zijn van die botsing van hele koude lucht over dat hele warme water. Mm. En dan krijg je een beetje effecten wat ze dan ook in het Caribische gebied hebben.
0: Ja, ja, precies. Wij hoeven dat hier niet te verwachten.
2: Dat zou eigenlijk ook een hele andere luchtdrukverdeling moeten zijn. Dan zou er een sturende depressie op Zuid-Europa moeten staan die alles naar boven stuurt. Nou, dat is niet aan de orde. En voor de rest, de straalstroom is nog niet echt ontwikkeld. Nou, dus daar hoeven we allemaal nog niet erg bang voor te zijn. Stilte voor de storm, bekend spreekwoord en gezegde. Ja. Dat is het wel, want dat uiteindelijk een heel driftig stormseizoen wordt verwacht, met name het noordelijk halfrond, is het wel zeker. En dat heeft alles te maken met die hoge temperaturen. Wat wel opvalt, vorig jaar, toen heb ik toen ook een paar keer bij je geweest, en toen viel op dat het stormseizoen en dan de orkaan, met name op de oceaan, heel vroeg was. Want die steken dan over van de Kaapverdische eilanden naar Mexico. Ja. En die gaan daar voor noodweer zorgen. Dat is allemaal nog helemaal niet op gang gekomen. En dat is wel opvallend. En meestal betekent dat dat het dat sowieso later is, maar dat dan hetgene wat opgebouwd wordt, het is net een soort accu. Die wordt voller, voller en voller. Ja. En uiteindelijk komt het tot een ontlading. Hè? Dus kunnen we wachten. De enige zware stormen op dit moment zijn er twee op de Grote Oceaan. Maar ja, daar hebben wij geen last van. Die zijn inmiddels alweer aan het doven eigenlijk.
0: Ja, maar op wat langere termijn, die golfstroom en zo, die dus heviger aangemerkt wordt door met name de Verenigde Naties is er zelfs mee bezig en alles.
2: Ja.
0: Dat belooft nog wat, maar is dat te overzien trouwens? Ik bedoel,
2: niet. We weten eigenlijk niet wat de effecten kunnen zijn. Hè, want er zijn een aantal dingen aan de hand. Hè. We hebben een extreem El Niño-effect. Nou, dat is meer de korte termijn. Maar daarnaast hebben we ook de berekeningen dat de golfstroom gaat veranderen. En dat heeft ook te maken met enerzijds de opwarming van de oceaan, waardoor er meer energie in zit. Maar anderzijds, door het hogere temperaturen, smelt er veel meer landijs en sneeuw op Groenland. Dat zorgt dat er heel veel zoet water in de Noordelijke Atlantische Oceaan komt. Dat zorgt voor een ander zwaartepunt van het water. En dat zorgt dan weer voor een verandering van die golfstroom. Ja, en ons weer wordt wel daardoor beïnvloed. Want die neemt de depressies en alles mee vanuit het westen. En als dat gaat veranderen, dan weten we eigenlijk niet goed wat er gaat gebeuren. Hmm. Maar in tegenstelling tot wat natuurlijk gezegd wordt, klimaatverandering en de temperaturen worden steeds hoger. Als zo'n golfstroom gaat veranderen, dan komen wij in een veel kouder klimaat te liggen. Dat wil niet zeggen dat de aarde niet veel meer opwarmt. Alleen wij krijgen een ander weerbeeld. En op andere plekken wordt het dan nog warmer als dat er al is.
0: Ja, ja. Dat zullen we dan maar mooi afwachten.
2: Ja, ik denk dat is ook een proces wat niet in een paar jaar gebeurt. Hè. Dat gaat over decennia en soms een eeuw. Dus ik denk bij normaal leven dat wij dat niet meemaken, Adrie.
0: Gelukkig maar. Want we hebben al genoeg aan onze...
2: Ja, zeker.
0: Daarom. Ja. Goed, Gerard. Vanmiddag is weer een infoshow. Heb jij daar ook weer deel aan?
2: Nee, ik denk dat Gert een andere invulling heeft gedaan. Ja. Hij is al bij de koekjesblik...
0: Nee, de fabriek staat vandaag hier.
2: Oh, ja, nou, nee, ik heb hem niet gehoord, maar dan zou hij wel bellen. Ik zou er rekening mee houden, want ik ga straks eerst naar het bijenhuis. En dan moet ik op tijd terug zijn. Dus.
0: Ja. Oké, hoe is het trouwens met de kinderen? Zeg maar.
2: Ja, nou, het is spannend, hè, want we zijn dan wat dan heet inwinteren. Dus ze krijgen suikerwater om de opslag te vervolmaken voor de winter. Maar het is altijd spannend hoe ze de behandeling van varroamide zijn doorgekomen. En ik heb het idee dat van mijn 7 volken er 1 wel heel erg magertjes aan het worden is. Ja, en als er te weinig bijtjes zijn, dan houden ze de winter niet vol. En daarnaast zijn we natuurlijk heel in spanning van hoe het hornaarseizoen verder gaat lopen. Ik heb nu van die elektrische apparaten daar staan. Ik heb er gelukkig nog niet gevangen. Maar dat betekent ook dat ze er nog niet zijn bij mij. Maar in Ouderkerk en in Krimpen en in Lekkerkerk, daar worden regelmatig meldingen van gemaakt. Dus dat is eigenlijk de status. Maar de bijtjes, normaal zitten er zo'n 50.000, 60.000 in een kast. En die zijn nu aan het verminderen tot ongeveer 15.000, 10.000 tot 15.000. De mannen zijn er allemaal uitgeflikkerd. Die zijn allemaal uit de kasten gestuurd. Die mogen niet blijven. Dat heet de darrenslacht. Dus zijn alleen maar dames. En de dames zijn ze nu nog een beetje narrig als je in de kast komt. Dus,
0: het leven van een gezin in de bijenkast is niet zomaar even
2: aan. Nee, de dames zijn zeer geëmancipeerd. De mannen zijn alleen nodig van april tot en met half augustus. En dan zeggen ze van jullie opvreters, gaat de deur maar uit en je komt er niet meer in. En zo werkt het ook.
0: En wat gebeurt er dan?
2: Dan gaan ze dood.
0: Oh.
2: En dan in het voorjaar denkt de koningin van nou, het wordt nu weer tijd om mannetjes te maken. En dan legt ze een eitje en zij kan zelf bepalen of het eitje bevrucht is. Ja, dat is een heel ingewikkeld proces, maar zij heeft spermazakjes in haar lijf. En dan zegt ze nou, dit moet een mannetje worden. Daar komt geen sperma te zwieren bij, dus dat wordt een onbevrucht eitje. En dan wordt het een dar, een mannetje.
0: Zo dan.
2: Ja.
0: Het is nogal wat. Ja, oké. Prachtig mooi verhaal, dat wel. Nou, we houden het natuurlijk met z'n allen in de gaten. En vanmiddag dus misschien het weer vanwege de infoshow. Maar morgen is er ook weer ruimte.
2: Ja, bij de 600ste uitzending, hè, is het dat morgen.
0: Is ook zo.
2: Rond de klok van 9:30. Ja. Nou, we maken er een speciaal weerbericht van.
0: En dat, en dat precies op Monumentendag ook.
2: Dat is ongelooflijk.
0: Het is ongelooflijk. 600ste aflevering, prima. Gerard, voor nu bedankt. En ik zou zeggen, tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer.
0: Oké.
1: Doorsnee Radio zou ik het niet noemen. Dit is tussen lek. Dit is tussen IJssel en Vlist. RTV Krimpende Waard.
3: Oh, je bent het achtste wereldwonder. Hey, ja, je bent...

Ja hoor, ja hoor. Heel bijzonder. Het 8e wereldwonder en het 7e wereldwonder staat misschien wel in Kinderdijk. En dat komt mooi uit dat het vandaag en vanavond droog is. Want dan is nog steeds de gelegenheid voor jou, en voor ons allemaal trouwens, om een kijkje te gaan nemen bij de verlichte molens. Ze staan allemaal in het licht. Het is al een jaar of 50 aan de gang. Dat hele proces in de eerste volle week van september is dat altijd. En dat is dus toevallig deze week. Er is een mooie wandeling, uiteraard. Dat kost niks, maar er zijn ook dingen die wel geld kosten. Die zijn in de organisatie meegenomen. En dat betreft bijvoorbeeld een bierproeverij met rondvaart gecombineerd langs dus de verlichte molens en zo. En ja, dat kost dan wel een aardige cent, €40. Maar dan heb je dus ook de speciaal biertjes van de plaatselijke bierbrouwerij. En dat is de Kinderdijkse Kater. Zo dan. Ja, je moet het beestje toch maar weer een naam geven. En dat is natuurlijk wel interessant voor degene die het aangaan. Is uiteraard niet gratis, dat heb ik net dus ook verteld. Er is ook een avondopenstelling, zoals je ook eens een keer binnen in de museummolen kan kijken. En dat kost niet zoveel. Nee, een enkele molenbezoek kost €5 voor een volwassene en €2,50 voor een kind van 4 tot 12 jaar en zo. Dus nou, dat is prima te doen, zeg maar. Als je dus eens een keer aan de binnenkant van zo'n molen wil gaan kijken. Maar de buitenkant, daar staan allemaal keurig netjes in het licht. En het is al wat vroeger donker en zo. Dus hartstikke mooi om dat eens weer eens mee te maken. Wel een reisadvies. Ga met de fiets, want het is beperkt de gelegenheid om te parkeren. Er is wel een groot parkeerterrein, maar ik spreek uit eigen ervaring. Ja, die is nogal snel vol. En dan is het zoeken naar een plekje. En dat kost dan ook weer tijd, enzovoort, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus wat dat betreft, hè, prima. Wij gaan eens even kijken of wij nog muziek en contact kunnen krijgen met Take That. En Take That, dat is een jongensband vroeger. Dus het is nu misschien wel een oude mannenband, zo ongeveer, door de tijd heen. Maar ze hebben wel weer een nieuw werkje gemaakt. Sweet Julie.

Zo, we moeten wel even bij de les blijven. Ik stond wel eventjes afgeleid te praten met onze weerman die bezig is om misschien wel te vertrekken. Ik weet niet zeker, maar in ieder geval is het wel zo dat het wel muziek was van Take That Sweet Julie en zo. Zo, nou, we gaan eens kijken. Wordt er nog muziek gemaakt? Ja hoor, dit weekend zeker weten. Op bepaalde adressen waar het wel meer prijs is. Daar is het ook vanavond weer prijs. Met name de Theaterbakkerij. Daar is muziek te vinden van de formatie U2. Een tribute band van U2 en niet de eerste, de beste. Ze komen volgens mij uit Engeland. En het schijnt een zeer hoog aangeschreven gezelschap te zijn. Nee, ze komen niet uit Engeland. Ze hebben meegedaan met de Battle of Bands en zo. Dus nou, dat belooft dus ook weer wat, het een en ander. Alleen ja, het kost wel wat. €35 en dat is per persoon, per ticket. En dat is allemaal vanavond in de Theaterbakkerij. Aanvang 8:00, 8:30. Ja. Maar ze zeiden hier nu alvast even. De klanken van de U2.

Ja, de U2-fans worden bediend vanavond dus in het, de theaterbakkerij. En we weten allemaal waar dat is. We hoeven verder geen woordje meer aan te besteden. Dus daar gebeurt het vanavond. Waar het morgenavond gebeurt, dat is in het kwartier in Stolwijk. Want dan is 65 jaar na het uitbrengen van de eerste single van de Beatles, Love Me Do. En 60 jaar na hun laatste liveshow van de Beatles dus, in San Francisco. Dan is er een band, en dat, die band die heet de Early Beatles. Die brengen dus een ode aan het magische beginjaren van de Fab Four. Het kost €20. En ja, je bent van harte welkom deze zaterdagavond ter opening van het seizoen van het kwartier in Stolwijk. Ja.

0: Vriend worden van onze omroep? Dat kan. Uw bedrijfsnaam op radio en logo op ons bedrijfsbord in de studio. Geïnteresseerd? Stuur dan uw mail voor alle mogelijkheden en kosten naar kees@rtvkrimpenewaard.nl. Steun ons en word vriend. Dank u wel.
1: Alsjeblieft, helemaal voor de bakkerd wordt dat dan. Kees is met een K, hè? Denk er even om. Hè? En niet met een C. K, anders komt het niet aan, hè? Dat bericht dus vandaar. Maar als we dan langs de Wall of Fame lopen in de studio, dan sta je er toch om te kijken hoeveel vrienden dat wij hebben die er echt werk van hebben gemaakt. En als je op de website kijkt, dan zie je onderaan dus een hele zin die loopt, een lopende zin zo gezegd, met al die logo's van al die vrienden van RTV Krimpenerwaard. Nou, chapeau, hartstikke mooi en vriend blijven, hè? Dat is wel mooi. Hè? Dat zou mooi zijn. Goed zo, culinair genieten, kaasrollen, muziek, gratis toegang. Nou, dat is dus morgen het devies. Morgenavond, morgenmiddag, morgenavond. Vanaf wanneer is het eigenlijk? Ik heb het over de proeverij in Haastrecht. Hè? En dat is als middags aan de gang. 5:00, etenstijd en zo. Want ja, culinair genieten, dat doe je niet 's ochtends vroeg. Nee, dan ben je aan het ontbijten. Dat is wat anders dan culinair genieten. Dus 's middags, maar liefst 14 lokale horecabedrijven. Zo. En ook nog kaasboeren en ook nog andere ondernemers. Die serveren dus kleine gerechten, hapjes en drankjes. Maar een van de gezelligste bijeenkomsten al daar, als onderdeel van die proeverij, is de Nederlands kampioenschap kaasrollen. En dat is dus een publiekstrekker. Nou ja, inderdaad. Het is een grote sjoelbak. Van een metertje of 20, zullen we dat doen? Ja, zullen we dat doen? 15 afgerond, mooi. Grote gaten, want daar moeten de kazen door rollen. En niet glijden, nee, rollen en zo. Dus ze zijn misschien wel speciaal gefabriceerd. En dan hoop ik maar dat ze de zaak niet voor de gek gehouden hebben. Want als jij dus aan de ene kant wat zwaarder bent dan aan de andere kant, als kaas zijnde, en je gaat dan rollen, ja, dan wordt het een hobbel-de-bobbel gebeuren en zo. Dat zou wel hilarisch wezen. Maar ja, dat moeten we dan maar even afwachten. Dus dat gebeurt allemaal op het plein voor het gebouw Concordia en zo. En dat is alleen maar mooi. Alleen maar mooi. Hartstikke mooi zelfs. Goed, dus dat wat betreft de proeverij en alweer een buitengebeurtenis. En inderdaad, Gerard van der Stelt, die zei het al. Puur geluk. Puur geluk wat betreft het weer. Laat de kazen maar rollen, hoor. Laat de kazen maar rollen. Ja, ja. Hier is trouwens Mark Anthony. You sang to me. Oh, wat een lief dingetje is dit eigenlijk. Mooi, mooi.

Ja, ja, ja, ja. You sang to me. Inderdaad, we gingen daarmee een stukje terug in de tijd en zo. Ja, een goede buur is veel beter dan een verre vriend, hè. Dus, en bij de buren, dat is de Jeu de Boel Vereniging Bergambacht. Ja, die hebben morgen een open dag. Als je nou eens op vakantie zeg maar in aanraking gekomen bent met die edele sport Jeu de Boel, dan kan je hard ophalen, want er is een open dag. Je kan lekker aan de gang op de prachtige banen, Jeu de Boelbanen in Bergambacht en zo. Aan de Dijklaan is dat. Zeker wel. En het spel met de grote, zware ballen en het kleine knikkertje die het slachtoffer moet worden. Want

lekker tijdens de open dag. Prachtig mooi. We hebben nog één grote gebeurtenis. En die gaan we straks even vermelden. En dat doen we dan met, na de muziek van de formatie De Script. En The Man in the Arena, dat is, gaat het over voetballen? Nou, zou zomaar kunnen. Nou, we zullen het zien, want de bal die gaat ook weer rollen natuurlijk, zo links en rechts. Ze zijn nog beter bezig met het bekerseizoen en zo. Maar meer informatie daarover kan je verwachten in de infoshow, want dan wordt er dus weer uitgebreid aandacht besteed aan het schema wat er morgen weer te passeren valt. Ja, zeker. Wat is er aan de hand? Ik denk bij mezelf, waar blijven ze?

Hey, de formatie De Scripts met In The Arena. En The Man In The Arena. En alles start op de middenstip. Altijd. Iedere keer weer. Elke wedstrijd. Hè? Op het voetbalgebied en zo. We zullen het zien. We laten ons verrassen voor het aankomend weekend. Zeg, de ijsclubs in onze omgeving, die hebben niks meer te doen. Nou ja, niks meer te doen. Dat lijkt me zo. Elke keer wordt er toch gehoopt op een strenge winter, zodat er weer geschaatst kan worden. Maar ja, de ijsclubs die bestaan en die zeggen bij zichzelf, kunnen we ook eens niet wat anders doen? Nou, dat heb je gezien. In de Vlist is er bijvoorbeeld een 9 dorpen toch georganiseerd in het water. Dus niet op het water, maar in het water. En we hebben ook de ijsclub Tialf in Krimp aan de Lek, die dus een nazomerfestival organiseren vandaag en morgen. Nou, het blijft vanmiddag en vanavond droog, maar morgen ook weer een schitterende dag. Zomerse klanken, muziek, gezelligheid. Er is een natje en een droogje, want het is het nazomerfestival. Het

gebeurt daar op het terrein van de ijsclub Tialf en zo. Dat is een heel geschikte plek daarvoor. En dus, nou goed, zie je maar weer dat dus tussen Leek IJssel en Vlist er van alles te doen is. Echt overal en overal in elke kern is er hier en daar wel wat te doen. Zo ook in Berkenwoude, want daar is morgen de rommelmarkt, dan wel de bazaar. En dat allemaal voor het onderhoud van de kerk al daar, van de dorpskerk. En die is morgen ook in Berkenwoude. En ook daar is het mooi weer. Morgen, na verwachting en zo. Dus mooi.

0: Nou, dat is goed om te weten. Hè. Dat is hartstikke goed. Na 1000 keer vragen, hè, wordt er wel eens tijd voor een antwoord. Hè? Dat is toch wel het verhaal. We zijn toe aan het einde van deze uitzending. Dankjewel voor het luisteren. Het was me weer een genoeg. We hebben weer van alles behandeld. Van A tot Z en van Z tot A en zo. En dat doen we volgende week weer. Vanaf maandag Gert van den Berg. En misschien ondergetekend Snabbel en Babbel. Ja, zoiets. En dinsdag Jos. En dan hebben wij woensdag hebben we ondergetekende. Net als vrijdag en donderdag is Gerrit en Nico, die zijn weer van de partij. Ja, inderdaad. Dus dan is de week volgende week ook weer geregeld hier bij RTV Krimpenerwaard. Bedankt voor het luisteren en heel veel plezier dit weekend. Hè, Monumentendag enzovoort enzovoort. En al die andere dingen die te doen zijn en zo. Blijf niet thuis, zou ik zeggen. Ga er gewoon lekker op uit. Want nu kan het nog. Nu is het nog mooi en nu is het nog prettig. Toeven buiten in de buitenlucht in de omgeving van De Lek, IJssel en Blist. Dus, ik zie hem al zitten. De man die dus kan vertellen. Of de vrouw. De achterkant. Dus ja, ik zie het niet helemaal duidelijk. Maar in ieder geval, de nieuwslezer of lezeres zit al kant en klaar om u te voorzien van het wereldnieuws. En volgende week zijn we er weer. Dankjewel voor het luisteren en groetjes. Helemaal fijn. Doei.
1: De programma's van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door Kaasboerderij Schep en Boele en Rietveld Elektrotechniek.
2: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
3: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met Jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie in Limburg heeft 2 agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De Zwitserse politie gaat ervan uit dat de meeste inzittenden Nederlands zijn. De FIOD heeft zeker zes cardiologen beslag gelegd op hun panden. Het gaat om cardiologen van het Amsterdamse OLVG en voormalig cardiologen van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsoor, Uur en Platform Investico. De panden staan in onder meer Amsterdam, Nijmegen en Naarden. In veel gevallen gaat het om privéwoningen. De Amerikaanse chipfabrikant Micron geeft het productiepersoneel van de vestiging in Taiwan een forse bonus. Het gebeurt nadat vakbonden hadden gedreigd met een staking. Zij vonden het niet terecht dat werknemers niet profiteerden van de winst die het bedrijf vorig jaar maakte. Het weer bewolkt en verspreid over het land wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker zon en het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
6: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
2: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: regio-info.
1: Feest in Lekkerkerk.
2: Dag luisteraars, op de data 25 en 26 september wordt de feestweek Lekkerkerk georganiseerd. Optredens worden verwacht van onder andere Frans Duits, Sven Versteeg, Django Wagner, Dries Roelvink en nog veel meer andere leuke artiesten. Het vindt allemaal plaats op de ijsbaan in Lekkerkerk 25 en 26 september.

Info. Oldtimer Show in Haastrecht. Dag luisteraars, u luistert naar RTV Krimpen de Waard. Op het parkeerterrein van Theater Concordia in Haastrecht wordt op zondag 13 september alweer voor de 14e maal een Oldtimer Show gehouden. Dit gratis evenement maakt deel uit van het Open Monumentenweekend. De eerste voertuigen worden rond 11:30 morgens verwacht. En dan vanaf 2:00 's middags is er live muziek van de Outlaws en zanger Rob van den Berg van de Murphy Jets. Een leuk evenement. Zondag 13 september op het parkeerterrein van Theater Concordia, de Oldtimer Show.

Op zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provincialeweg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

0: regio-info.
1: Een muzikaal bericht. Dag dames en heren, voor de derde maal in de laatste paar jaar starten de muziekverenigingen van Lekkerkerk en Excelsior Oudekerk een muziekproject voor volwassenen. Dit staat gepland op zaterdag 19 september, de eerste bijeenkomst. En dat gebeurt in de muziektent van muziekvereniging Lekkerkerk. Deelname voor het gehele project kost €100 per persoon. Lees alle informatie op de website muziekverenigingLekkerkerk.nl.

zaterdag 12 september is het zover. De 600ste editie van De Waard op de Kaart. Lekker actueel, informatief en helemaal betrokken bij wat speelt in onze regio. De 600ste De Waard op de Kaart. Jouw regio, jouw verhaal, jouw radio. De 600ste wordt gepresenteerd door Frank van Zuchtelen. En de techniek is in handen van Gerrit Boudestein. Ja, u hoort het goed. De 600ste aflevering van De Waard op de Kaart.

0: Krimpen-Urwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. De fans staken vuurwerk af in het uitvak in Leeuwarden. 5 aanhangers van Cambuur raakten gewond. Ze hadden brandwonden, gehoorschade en oogletsel. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab el-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie Limburg heeft 2 agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Sotheby's gaat de zogenoemde wraakjurk van Prinses Diana veilen. Ze droeg de gewaagde korte zwartzijde jurk in 1994... op de dag dat Prins Charles in een tv-interview toegaf dat hij tijdens hun huwelijk ontrouw was geweest. De Britse media doopte de jurk om tot revenge dress. 3 jaar later liet Diana de jurk veilen en de koper brengt hem nu opnieuw onder de hamer. De jurk moet 130.000 tot 250.000 euro opleveren. Een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel. Het weer bewolkt en verspreid over het land lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen start grijs, later vaker zon en met 20 tot 23 graden wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl. Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
8: In Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

0: Twee uur lang het beste uit de country, van gloednieuw tot tijdloos. We openen dit uur groots met drie nummers van een artiest die we van harte kunnen aanbevelen. We horen het origineel van de week van een van de grootste culthelden uit de country. En Kimmy Bitter is met Bittersweet het album van de maand.
1: Warm aanbevolen.
0: We trappen af met drie nummers van Leon Maiken, zoon van Bosnische vluchtelingen die opgroeide aan de golfkust van Florida. Hij ruilde een studie in New York in voor een baan op de vissersdokken, tot hij besloot het toch in Nashville te gaan proberen als singer-songwriter. Maiken schrijft rauwe, wegverslindende songs over hotels, tankstations en het leven onderweg, in de traditie van Townes Van Zandt en John Prine. We hoorden Falling Short, nu nog Honey Bee en Road Dog Express.

Het album van de maand is Bittersweet van de Amerikaanse Kimmy Bitter. Een singer-songwriter die traditionele country combineert met een vleugje rock'n'roll. More, More, More is een energieke, vrolijke song. Met een refrein dat zich moeiteloos in het geheugen nestelt. Bitter bouwt gestaag naam op in de Amerikaanse alt-country en Americana scene. More, More, More is een mooi voorbeeld van haar tijdloze, Patsy Cline-achtige geluid.

Jenny Paulette brengt met Maggie's Song een verhalend, bijna nostalgisch liedje vol beeldende fragmenten, zoals de titel al doet vermoeden. Paulette staat bekend om haar Texaanse roots en haar authentieke, ongepolijste benadering van country. Het nummer ademt de sfeer van herinneringen en dierbare bezittingen.

0: De original van deze week.
1: Hickory Wind verscheen in 1968 op Sweetheart of the Rodeo van The Byrds. Het album waarmee Gram Parsons country en rock definitief samenbracht. Parsons overleed al in 1973 op 26-jarige leeftijd. Maar geldt tot op de dag van vandaag als een van de grote grondleggers van de alt-country. In het tweede uur horen we hoe een andere artiest dit nummer vandaag de dag interpreteert.

De Canadees Dean Brody is al jaren een vaste waarde in de country van zijn thuisland. Met talloze nummer 1 hits en Canadian Country Music Association Awards op zijn naam. Keeping Up With The Joneses komt van zijn 10e studioalbum, een mijlpaal die zijn lange en constante carrière onderstreept.

0: Dit is Crossroads met de act van de maand.
1: Aan muziekblad Rolling Stone vertelde Parton ooit dat de inspiratie voor Just Because I'm a Woman kwam uit de ruzie met haar man Carl Dean. Toen vlak na hun huwelijk bleek dat Parton daarvoor ook relaties had gehad, was Dean geschokt, terwijl hij meende dat zijn eigen eerdere relaties geen probleem waren. Moet je net Parton hebben, die pakkend en uitdrukkingsvol haar weerwoord in een country hit verpakt. My mistakes are no worse than yours, just because I'm a woman, was in de jaren 60 nog best een statement. Het lome country ritme, de zeurende stielgitaar en Parton's heldere zangstem met de kenmerkende twang. Maar in dit lied, ook met een ingehouden zucht, verraadde haar teleurstelling in Dean.

The Washboard Union is een Canadese band uit Alberta die bekend staat om energieke feestelijke country met een flinke dosis humor. Whiskey Wings is precies zo'n meezinger, gemaakt voor een avond met vrienden en een koud glas.

0: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: Niels Buys is een Nederlandse countryartiest die de Amerikaanse traditie met een eigen herkenbare knipoog naar de lage landen brengt. Fake Fun laat horen dat onze eigen country scene niets hoeft onder te doen voor de Amerikaanse.

0: wasted.
1: Bertolf Lentink, beter bekend als Bertolf, is één van de bekendste Nederlandse singer-songwriters. Met een sound die leent van folk, country en pop. Hij scoorde eerder een hit als Come Easy Go en blijft met Love So Well trouw aan zijn warme, melodieuze signatuur.

Ook de Hillbilly Moonshiners vertegenwoordigen de Nederlandse country scene met verve. Deze band staat bekend om energieke liveshows en een repertoire dat luisteraars letterlijk de dansvloer opjaagt. Precies wat Shut Up and Dance With Me belooft.

0: dit was het blokje country uit eigen land.
1: Grey Delisle is behalve singer-songwriter ook een veelgevraagd stemactrice in animatiefilms en games. Maar in de muziek kiest ze voor eerlijke ingetogen Americana. There's the Door past in de traditie van kwetsbare persoonlijke songwriting.

Kylie Rose is een opkomende naam in de country, die met eenvoudige beeldende songwriter weet te overtuigen. Nebraska is een sfeervolle single die de wijsheid van het Amerikaanse platteland oproept.

We sluiten het eerste uur af met Paige Pleasants en Make Mine Country van haar album Swamp Water. Een titel en sound die precies aangeven waar ze vandaan komt. Het moerasland van Louisiana, met alle country-invloeden die erbij horen. Dit was het eerste uur van Crossroads, met Leon Maiken als opener. Kimmy Bitter met het album van de maand en Dolly Parton als act van de maand. Blijf luisteren, want in de tweede uur staan we uitgebreid stil bij Dolly's levenswerk, komt songwriter Bob McDill langs via drie artiesten die zijn songs vertolkten en maken we kennis met Nicole Croteau. Tot zo.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2:00.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het kabinet wil dat alle landen in de EU 1 leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aerts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en ook langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken. Maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken, laat het kabinet die leeftijd nu los. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. Met de inname van een strategisch gelegen eiland hebben de Houthis in Jemen nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, melden meerdere media op basis van bronnen. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De luchthaven van die stad zou vanochtend weer zijn aangevallen door Saoedi-Arabië. Het onderzoek van de FIOD naar mogelijk corrupte specialisten richt zich vooral op cardiologen van het Amsterdamse OVG en voormalig cardiologen van CWZ-ziekenhuis in Nijmegen, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur en Investico. De hartspecialisten zouden smeergeld hebben aangenomen van fabrikanten van medische producten. Het OM in Limburg gaat 2 politieagenten strafrechtelijk onderzoeken omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben gedeeld. Ze zouden doelbewust in de politiesystemen hebben gezocht en de informatie hebben verspreid buiten de organisatie. Het gaat om 2 verschillende politieteams. De agenten zijn op non-actief gesteld. Het weer. Regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig, later zon en wat buien. En het wordt tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Hey Jan, wakker worden?
5: Hè? Wat?
4: Is je auto nu al klaar?
5: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
4: Oké.
5: Kijk op smitsauto.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
6: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.
7: Welkom terug bij het 2 uur van Crossroads. We gaan uitgebreid terug in de tijd met Dolly Parton. Laten horen hoe 3 artiesten het werk van songwriter Bob McDill hebben vertolkt. En ontmoeten we de spicy western klanken van Nicole Croteau. Will Mosley is de Amerikaanse singer-songwriter die via American Idol bekendheid kreeg en sindsdien zijn eigen weg vindt in de country. Drink, Drink, Drink is een luchtige feestelijke single die goed past bij een avond onder vrienden. Dat was de aftrap van het 2 uur.

Dolly Parton groeide op als vierde van 12 kinderen in een arm gezin in de bergen van Oost-Tennessee en groeide uit tot een van de invloedrijkste artiesten die de country ooit heeft voortgebracht, met meer dan 100 miljoen verkochte platen wereldwijd. Down from Dover is een van haar meest aangrijpende songs over een ongehuwde moeder die door haar familie wordt verstoten, bijzonder gedurfd voor de late jaren 60. Light of a Clear Blue Morning schreef ze juist als een hoopvol lied over een nieuw begin. Geschreven op het moment dat ze haar samenwerking met Porter Wagoner beëindigde om solo verder te gaan.

Nog een track van het album van de maand. Over You van Kimmy Bitter, met onder meer een verrassende mondharmonica die het nummer een extra, weemoedige laag geeft.

Ella Langley schreef dit nummer zelf en stuurde het naar Morgan Wallen, die meteen enthousiast was. Ze zongen het voor het eerst samen live tijdens Wallens tour, voordat het officieel uitkwam. Het is hun eerste samenwerking en staat op de heruitgave van Langley's album Dandelion.

Don't Know When to Stop combineert Gracie Abrams' kwetsbare intieme schrijfstijl met Marcus Mumford's herkenbare warme stem. Een samenwerking die grenzen tussen genres opzoekt, precies zoals bij Crossroads past. Een mooi voorbeeld van hoe folk, country en singer-songwriter muziek elkaar steeds vaker vinden.

Benjamin Todd, bekend van zijn rauwe autobiografische songwriter, brengt hier zijn eigen versie van Hickory Wind. Eerder hoorden we het origineel van Gram Parsons uit 1968. Mooi om te horen hoe een song van bijna 60 jaar oud nog altijd nieuwe artiesten weet te inspireren.

Old Crow Medicine Show, de band die ooit Wagon Wheel wereldberoemd maakte, werkt hier samen met Evan Felker, bekend als frontman van de Turnpike Troubadours. Een samenwerking tussen twee gezelschappen die allebei diep geworteld zijn in de Americana-traditie.

Dit blok staat in het teken van songwriter Bob McDill, geboren in 1944 in Texas en sinds 1970 actief in Nashville. Hij schreef en medeschreef in zijn carrière liefst 31 nummer 1 hits en werd in 2023 opgenomen in de Country Music Hall of Fame. McDill schreef Amanda ooit in een half uur tijd voor Waylon Jennings, die het jarenlang liet liggen voordat Don Williams het oppikte. Uiteindelijk werd het toch een grote hit voor Jennings zelf. Maar nu eerst The Door Is Always Open door Dave en Sugar en Say It Again door Don Williams, met wie Bob McDill een van zijn hechtste songwriterpartnerschappen had.

0: Kees de Haan. Crossroads.
1: Kane Brown geeft hier een eigentijds mannelijk antwoord op Shania Twain's klassieker Whose Bed Have Your Boots Been Under uit 1995, die destijds haar eerste grote hit was. Twain, die het origineel destijds medeschreef, is zelf te horen op deze nieuwe versie.
2: Here we go.

Hayley Hutchinson brengt met Splinters een kwetsbaar, beeldend nummer, waarin de titel symbool staat voor kleine, pijnlijke herinneringen die blijven steken. Haar stijl combineert singer-songwriter intimiteit met een subtiele country-invloed. Hutchinson is een van de vele jonge stemmen die momenteel de Amerikaanse indie-country scene verrijken. Een ingetogen, persoonlijk moment in de uitzending.

0: Mexico.
1: In de spotlight staat Nicole Croteau, opgegroeid in Whitefish, Montana, en inmiddels woonachtig in Nashville. Haar vader is Frans-Canadees. Haar moeder komt van Puerto Rico. En de twee werelden komen samen op haar album Mountain Mamacita. Let in de ritmes die botsen met een Montaans country hart. Last Night in Mexico met de Roman Alexander is daar een mooi voorbeeld van. Net als A Mi Fijo San Juan, een eerbetoon aan haar Puerto Ricaanse wortels.

We sluiten de tweede uur af met Lainey Gardner, die eerder veel aandacht kreeg met covers op social media en inmiddels haar eigen pad als artiest bewandelt. Bye Bye is een mooie herkenbare afsluiter.

Dit was Crossroads voor deze week. We stonden stil bij het levenswerk van Dolly Parton. Hoorden hoe Bob McDill al decennia lang de country van songs voorziet. Maakte kennis met de spicy western van Nicole Croteau. En opende met de warm aanbevolen Lian Maiken. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende aflevering.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3:00.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Er komt een pakket met wetswijzigingen waarmee de tijd om nieuwe stroomverbindingen te maken moet worden gehalveerd. Zo is het vanaf volgende maand niet meer mogelijk om de bouw van bijvoorbeeld een transformatorhuis jarenlang te traineren. Bezwaarmakers moeten dan rechtstreeks naar de hoogste bestuursrechter, de Raad van State, die binnen maximaal 6 maanden uitspraak doet. Het kabinet wil dat alle landen in de EU 1 leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aerts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en dat ze langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken. Maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken, laat het kabinet die leeftijd nu los. Een historicus in Zwitserland wil dat de inlichtingendienst het hele dossier vrijgeeft van kamparts Josef Mengele. Hij wil vooral weten of Mengele na zijn vlucht naar Zuid-Amerika inderdaad geregeld terugkwam naar Zwitserland, waar hij werd gezocht door de autoriteiten. Een rechter oordeelde eerder dat het dossier over Mengele openbaar gemaakt moest worden. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur, bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te starten. Het weer, regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden vanmiddag. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig. Later zon en buien. Het wordt dan tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
5: Hey Gert, is het al weekend?
6: De infoshow met Gert van den Berg.
5: Elke vrijdag van 3 tot 5.
6: De infoshow met Gert van den Berg.
7: Een programma met inhoud, gezelligheid en veel muziek. Het laatste nieuws uit de Krimpenerwaard. De tv-gids voor vanavond. De historisch-agrarische...

John Lennon en Give Peace a Chance. En dan wordt het nou weer tijd voor. We willen gewoon vrede, geen bommen meer. Alleen zure bommen. En een lagere benzineprijs. Dat willen we. Maar laten we hopen dat die Poetin en alle andere mensen, Trump en zo, zitten te luisteren. En misschien ook wel Iran, dat ze denken van dat moeten we toch maar eens een keertje gaan doen. Het is voor iedereen het beste. Gewoon doen. Dus ja, we wachten het af. Een hele goede middag. We danken Kees de Haan nog even voor zijn programma. En tot de klok van 5 uur is het weer tijd voor de infoshow hier bij RTV Krimpenerwaard.

Zo is het. Het is weer vrijdagmiddag, het begin van je weekend. Misschien heb je al een vrije dag of misschien een vrije middag. Dat is dat ideaal om te luisteren naar RTV Krimperwaard. Lekker achterover in een luie stoel, bakje thee erbij, bakje koffie. Misschien een alcoholvrij biertje. Je weet het niet. Als je misschien een borrel hebt op de zaak. Ja, je weet het maar nooit. Je moet toch nog even naar huis rijden. En ja, dat moet toch veilig gebeuren. Wat gaan we doen in het eerste uur van de infoshow op deze vrijdagmiddag? Het is een druk weekend. Alles is weer een beetje begonnen. En morgen hebben we natuurlijk het Open Monumenten weekend. Dus ja, we gaan maar gauw beginnen, want we zitten aardig vol vandaag. We praten straks met Matthijs Krauwers. En dat gaat over cranberries en het allemaal in de Krimperwaard. Ik praat ook met Remco Verwaal over het muziekfeest bij ijsvereniging Tialf in Krimpen aan de Lek. Dat gaat straks beginnen. We hebben de Chris Keuze van deze week. Ik praat met Marco Oudshoren uit Schoonhoven over de Open Monumentendag die daar wordt georganiseerd. We praten ook nog even met Frank Dros. Dat is de zoon van Jan Dros. Want ze zijn de beste vestspecialist van Nederland geworden. En hoe word je zoiets? We gaan het zo even vragen. Ik praat ook met Peter van Schaik. Hij is van de zwembaden in Haastrecht in Stolwijk. Want hij wil toch eens even weten hoe hij terugkijkt op het afgelopen seizoen. Want volgens mij was dat best wel een aardig seizoen. Ik praat ook met Jinel Sloterwijk. En het gaat allemaal over de hondenplons die morgen wordt georganiseerd in Schoonhoven. En we bellen nog even met Ruud Bakker van de theaterbakkerij. We zitten lekker vol. Blijf gewoon gezellig luisteren.

0: Luisteraars, aan de telefoon heb ik Matthijs Krauwers van de Cranberry Company. Matthijs, hartelijk welkom hier bij RTV Krimperwaard op de radio. Ja, ik dacht, ik moet jou toch weer eens gaan bellen, want ja, we schieten alweer op naar het eind van het jaar. De herfst komt er weer aan. Hoe gaat het met de cranberries?
1: Yes, Kurt, hallo. Ja, het gaat goed. Ze kleuren al lekker rood. Nog niet allemaal, dus we moeten nog heel eventjes wachten. Maar het gaat de goede kant op, dus we zijn er bijna.
0: Ja, hebben ze geen last gehad van de hitte?
1: Nou, helemaal geen last, dat kan ik niet zeggen. Het is natuurlijk wel echt heel erg warm, maar ook wel een tikker droog geweest. En de cranberries die houden wel van iets meer water. Nou zie ik eigenlijk vooral dat wat meer bovenin de planten, dus de beste die helemaal bovenin de planten zitten. Dat ik daar af en toe zie ik een verschrompelde of uitgedroogde bes eigenlijk. Die dus niet meer een echte bes is geworden. Dus dat is jammer. Had iets meer kunnen zijn. Maar over het algemeen ziet het er goed uit.
0: Want binnenkort ga jij ze weer oogsten.
1: Ja, klopt. Dus eigenlijk vanaf het laatste weekend van september. En in ieder geval ook de eerste twee weekenden van oktober. Gaan we eraan de slag. Dus dat is dan in de weekenden. Iedereen die het leuk vindt, die kan zich aanmelden via de website. En die kan een heerlijk middagje midden in de natuur cranberries komen plukken. En natuurlijk gaan we zelf ook door de week lekker aan de slag om de beste ervan af te halen.
0: En voor de mensen die dan eventueel willen komen helpen, dat is dan 's middags van 1 tot 5 uur. En waar moeten ze dan precies zijn?
1: Ja, dat is de lange Tientweg in Gouderak. Dat is de Polder Middelblok, heet dat ook wel. En als mensen zich aanmelden via www.thecranberrycompany.nl, daar zien ze nieuwsberichten staan. Dan krijgen ze ook nog wat meer informatie toegestuurd tegen de tijd dat het zover is.
0: Okay. En hoe is het met de oogst? Heb je meer dan vorig jaar? Of zeg je van, door de hitte is het misschien toch iets minder?
1: Nou, meer dan vorig jaar denk ik niet. Want vorig jaar echt een heel erg goed jaar. Dus dat was ook lastig om sowieso te overtreffen. Dus ik denk ietsjes minder dan vorig jaar. Maar ik moet zeggen, het is altijd, totdat de oogst daadwerkelijk is begonnen, is het altijd een beetje koffiedik kijken. Je moet gewoon eerst even de eerste vierkante meters plukken. En dan zie je hoeveel er ongeveer gaat zijn.
0: Okay. Ik zie ook dat er iets veranderd is bij de Cranberry Company. Want je compagnon is ermee gestopt, begrijp ik.
1: Ja, klopt. Ja. Die is samen met zijn vrouw verhuisd richting het oosten van het land. Richting Deventer. Dus dat was niet meer zo makkelijk te combineren.
0: Nee.
1: Dus dat is een beetje anders. Ja.
0: Ja, betekent dat meer werk voor jou? Of zeg je van, ik heb het alweer een beetje geregeld?
1: Dat betekent ietsjes meer werk voor mij. Dat klopt inderdaad. Maar dat gaat prima. En hier en daar helpt ook nog andere mensen mee. Dus dat gaat supergoed eigenlijk. Ja.
0: Okay. Dus nog even één voor de duidelijkheid, luisteraars. In het weekend van 26 en 27 september gaat de oogst beginnen.
1: Ja, klopt helemaal.
0: Nou, hartstikke mooi. Nou, Matthijs, hartelijk bedankt dat je weer even tijd had om in de uitzending te komen. Veel succes met de cranberries hier in de Krimperwaard.
1: Yes, super. Dankjewel, Gert.
0: Dankjewel, tot ziens. Dag.
1: Hoi.
2: Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5, de infoshow met Gert van den Berg. De infoshow met Gert van den Berg.

0: Display op de radio bij RTV Krimpenlaat op vrijdagmiddag in de infoshow. Fijn dat je luistert, hou hem gewoon gezellig aan. We zijn er tot 5 uur met muziek en informatie, luisteraars. En aan de telefoon, ja, hebben we mooi luisteraars, Remco van Waal. Remco, een hele goede middag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Ja, we hebben jou even gebeld, want IJsclub Tialf organiseert vandaag en morgen het nazomerfestival. Wat gaat er allemaal gebeuren?
1: Ja, we hebben vertier voor jong en oud op het veld staan. We hebben springkussens, hele grote stormbaan. We hebben een golfsimulator voor de ouderen. Er zijn trampolines. Er is voor ieder wat wils, wat te eten, wat te drinken.
0: En dat gaat vandaag en morgen door. Het begint straks, hè?
1: Ja, over een klein half uurtje gaan we de poorten openen. En dan kan het publiek binnenstromen.
0: Hartstikke mooi. En dat gaat door tot vanavond?
1: Vanavond 11 uur en dan gaan we morgenmiddag gaan we om 2 uur weer open tot weer 11 uur 's avonds. Okay. En dan hebben we vanavond DJ Ritmo met zomerse klanken. En morgenavond hebben we een heuse feest-DJ, de zingende DJ.
0: Nou, dat is helemaal te gek. Dat klinkt heel gezellig. En ik zie ook staan, er is een draaimolen, er zijn foodtrucks en nog veel, veel meer. Dus je hoeft thuis niet te eten, dat kan gewoon allemaal bij jullie.
1: Nee, je hoeft thuis niet te eten. Je kan met een lege maag onze kant op en dan zal je voorzien worden van al het lekkers.
0: Kijk, dat klinkt heel goed allemaal. Moet je wel betalen natuurlijk. Want is
1: ja,
0: de,
1: uiteraard, ja, uiteraard.
0: Is de intree gratis?
1: De prijzen zijn schappelijk. De entree is gratis, ja zeker waar.
0: Hartstikke mooi. En voor de mensen die misschien niet in Krimpen aan de Lek wonen, maar ook willen komen, waar moeten ze precies zijn?
1: Bij IJsvereniging Tialf op de Hoop 31 in Krimpen aan de Lek.
0: Maar als je op het geluid afkomt, dan vind je het vanzelf.
1: Ja, dat hoor je wel.
0: Nou, hartstikke mooi.
1: En dan het liefst even parkeren buiten de wijk, zodat de bewoners er geen last van hebben. Dus of bij de Walvis of bij voetbalvereniging Dilettant en dan lopend op het geluid af. Dan komt u vanzelf bij ons bij de gezelligheid en dan komt het helemaal goed.
0: Ja. Maar ze kunnen ook op de fiets komen natuurlijk.
1: He? Dus het liefst allemaal op de fiets. De fietsenstalling staat al klaar. Dus.
0: Nou, hartstikke mooi. Jullie zijn de afgelopen dagen druk aan het bouwen geweest.
1: Ja, we zijn druk bezig geweest.
0: Nou, ik wens u heel veel succes en ik hoop dat er heel veel mensen komen, Remco.
1: Ja, wij ook. Het weer is in ieder geval lekker, dus kom deze kant op zometeen.
0: Hartstikke mooi. Groetjes, fijn weekend.
1: Oké, hoi hoi.
0: Doei doei.
2: Zaterdag 12 september is het zover. De 600ste editie van De Waard op de Kaart. Lekker actueel, informatief en helemaal betrokken bij wat speelt in onze regio. De 600ste De Waard op de Kaart. Jouw regio, jouw verhaal, jouw radio. De 600ste wordt gepresenteerd door Frank van Zuchtelen. En de techniek is in handen van Gerrit Boudestein. Ja, u hoort het goed. De 600ste aflevering van...

0: weer tegen in de bak. Ik denk, die gaan we even draaien. Rita Collins, een all-time high. Het wordt weer de hoogste tijd voor de Chris-keuze van deze week. De stem van RTV Krimperwaard heeft weer een hele mooie plaat opgezocht, luisteraars.
1: Op zaterdag 26 september, Bruis Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is het de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je.

0: keuze op bekende plaat van Elvis Presley, maar wel een heel leuke. De Chris-keuze van deze week. En volgende week hebben we er gewoon weer eentje hier in de Infoshow op vrijdagmiddag. Het is altijd best wel een beetje dorstig op zo'n vrijdagmiddag.
1: Hé hey Gert, wil je nog een lekker bakje koffie?
0: Nou, dat lusten wij wel hier op de vrijdagmiddag bij RTV Kripperwaard. En misschien Marco Oudshoorn ook. Marco, een hele goede middag.
2: Ja, goedemiddag Gert, hallo.
0: Hoe gaat het ermee?
2: Ja, prima. Druk bezig met de inrichting van een expositie voor Open Monumentendag morgen. Dan hebben we, als ik even vertellen mag.
0: Ja, tuurlijk.
2: De Hoge Vierschaar onder het stadhuis, dus haven nummer 37. En aan de hand van foto's en verhalen toont die expositie die daar dus die te zien is, hoe gebouwen in Schoonhoven een nieuwe functie hebben gekregen. Zoals de Plateelfabriek, die werd omgebouwd tot een wooncomplex. Het voormalig kerkgebouwtje, het klooster, dat nu het Arthur Theater huisvest. En trouwens ook leuk is, bezoekers kunnen ook hun wensen en ideeën over de toekomst van het leegstaande stadhuis achterlaten op een groot bord. Want het thema is dus leefbaar of veerkrachtig erfgoed dit jaar van Open Monumentendag. Ja, en wij hopen dat het stadhuis of de gemeente ook zo veerkrachtig is, dat het stadhuis is gewoon over... Ja, weer in gebruik gaat worden. En niet als zeg maar dichtstaand kantoorgebouw. Mm. Maar als raad van de gemeente Krippenwaard hebben we ook besloten dat de trouwfunctie terug moet komen. En de Hoge Vierschaar, die dus waar ook die expositie is, dat die ook weer gebruikt kan worden door verenigingen in de Krippenwaard. Dus dat is heel mooi. Dus daar hebben we dus die expositie met een stuk of 8 verschillende borden. Met allemaal panden die dus hergebruikt worden. En verder staat zoals elk jaar Jeroen Petijn daar met zijn... die vertoont diezelfde dag 100 historische foto's van Schoonhoven op een groot scherm. En wat leuk is, op aanvraag zijn ook foto's te bekijken van de specifieke straten van bezoekers zoals die er vroeger uitzagen. Dus zeg je woont op de Koestraat, nou die kan u laten zien hoe dat in 1890 of in 1910 eruit zag. Die expositie is trouwens zaterdag, dus morgen van 10 tot 5 en ook op zondagmiddag van 1 tot 4. Is ook te bekijken. Nou. En verder staan we voor het stadhuis. Ja, het is nog niet klaar.
0: Nee, ik hoor het.
2: Staat zaterdag vanaf 10 uur ook nog de infostand van de historische vereniging. En we hebben onze opslag eens even nagekeken, leeggemaakt en opgeschoond. En we hebben in de loop der jaren zoveel boeken gekregen uit nalatenschappen en noem maar op. En een heleboel boeken, ja, die gaan we gewoon verkopen voor kleine prijsjes. Dan er tientallen dozen met boeken waar wat uit te kiezen is. Dat is ook hartstikke leuk. En trouwens ook een gratis exemplaar van de Schoonhoven. Dat is ook wat wij als historische vereniging uitgeven. 4 keer per jaar. Dat is een blad over verschillende panden of gebruiken of de gewoontes of hoe het ging over Schoonhoven. Die is dan gratis op te halen. En het letterlijke hoogtepunt van de dag is natuurlijk de beklemming van de Bartholomeustoren. Ingang vanaf de Koestraat. En de bezoekers kunnen dan van 11 tot 3 uur onder begeleiding de kerktoren beklimmen. Nou, dat is altijd leuk. Beloof trouwens mooi weer te worden morgen. Nou, is ideaal.
0: Nou, dat klinkt heel goed allemaal. Zijn jullie lang bezig met de voorbereidingen voor zo'n Open Monumentendag?
2: Ja, nou ja, zo'n expositie, dat zijn dus... ik mag zelf, omdat ik ook wat dat betekent bij het Arthur Theater... een paneel maken van het hergebruik van het Arthur Theater. Nou, dat is vroeger natuurlijk in 1895 als kerkje gebruikt. Tot 1925. Daarna is het gymzaal geweest heel lang. De oude vloer zit er nog in van die gymzaal. Daarna opslag van de zilverfabriek Hooikaas die ernaast stond. Maar ja, die ging weg. En ja, de toneelvereniging, want die bestaat al ruim 90 jaar... die zocht al heel lang een eigen onderkomen. En die heeft ongeveer een kleine, in 1988... is het theater omgebouwd, of het omgebouwd tot theater, dat gebouw. En daar heb ik dus bijvoorbeeld ook, maar omdat die toneelvereniging heel lang bestaat, heb ik bijvoorbeeld ook allemaal oude affiches van toneelstukken uit 1930 en 1940. Die hangen er ook allemaal. En ja, dat is heel leuk om te zien hoe dat allemaal ontstaan is. En nu hergebruikt wordt, dat is mooi. De wagen Schoonhoven is een restaurant en de watertoren, nu het dienstencentrum, wat bibliotheek wordt. Dat is allemaal mooi dat hergebruikt wordt.
0: Ja, wat dat betreft, luisteraars, u kunt morgen op de fiets springen en de hele Kripperwaard doorrijden, want in elke kern wordt wel wat georganiseerd. En als u al hoort wat er in Schoonhoven is, dan bent u druk bezig morgen, denk ik. Maar goed, ja, dat is een mooi één keer zo per jaar, zo'n Open Monumentendag. toch?
2: Ja, en als mensen willen weten, ook op www.indekrimpendewaard.nl staat het programma van alle kernen in Schoonhoven. En dus dan is dat mooi om daar even op te zoeken wat er overal te doen is.
0: Oké. Okay. Nou, Marco, veel succes morgen en ik hoop dat het hartstikke druk wordt.
2: Hey, dankjewel. Fijn dat ik het mocht vertellen en een goed weekend.
0: Dankjewel, tot ziens. Dag.
1: De Infoshow met Gert van den Berg.

0: Dus het is nu...
1: Luisteraars, aan de telefoon heb ik Frank Dros. Dat is de zoon van Jan Dros. En ik heb ze even gebeld, want ja... We hebben vernomen dat jullie de beste vestspecialist van Nederland zijn. Klopt dat, Frank?
0: Goedemiddag, ja, dat klopt.
1: Goedemiddag.
0: Afgelopen maandag de prijs van de vestspecialist van Nederland in ontvangst mogen nemen.
1: Hoe wordt hier zoiets?
0: Ja, dit wordt, is een landelijke wedstrijd, dus dat moet je voor opgeven. Dus de groenteboeren van Nederland konden zich daarvoor opgeven. Het werd vanuit de brancheorganisatie dat extra gestimuleerd. En dan word je gecontroleerd eigenlijk. Dus dan komen ze als mystery shoppers komen ze langs. En dan wordt je winkel onaangekondigd gecheckt. En dat was de eerste ronde. En daar waren we goed doorheen gekomen eigenlijk. En toen gingen we de tweede ronde in. Dan komen ze nog een keer langs. En dan wordt er daarna wat meer gekeken naar de cijfers en de marketing. Hoe je dingen aanpakt, visiebeleid, personeelszaken. En daar word je allemaal beoordeeld. En daarop krijg je een score. En waarbij zijn wij de beste van het land.
1: Daar mag je best trots op zijn, denk ik. En heb je nou andere dingen gedaan dan dat je anders doet? Of zeg je van, nou ja, zo als het nu was, is het altijd bij ons in de zaak?
0: Ja, we zijn dus inderdaad sowieso heel erg trots op dat het gebeurd is. En nou, ik durf eigenlijk wel te zeggen dat het altijd zo is. Je weet wel dat je meedoet aan een wedstrijd, maar in een jaar lang... kunnen ze langskomen. Dus dat, ja, je kan je daar niet op voorbereiden, zeg maar.
1: Nee.
0: En dus ja, eigenlijk is het zoals de winkel het is. Hebben ze het gezien en hebben ze het meegemaakt.
1: Nou, hartstikke mooi. Maar denk je nu dat er meer klandizie gaat komen... omdat men dat toch overal hoort en leest en ziet?
0: Ja, het is altijd goed natuurlijk als er over je gesproken wordt. En als je zo'n mooie prijs in ontvangst mag nemen... dan willen mensen natuurlijk ook wel je winkel zien. Maar het is vooral een hele mooie beloning voor het team. En waar iedereen keihard voor heeft gewerkt. En dat wordt gezien. En dat is gewoon supermooi. Dat is heel tof.
1: Ja, dat is zeker. En nou ga je niet op je lauren rusten. Want je wilt hem natuurlijk volgend jaar weer winnen, denk ik. Of niet?
0: Daar gaan we wel weer ons best voor doen, ja. Ja, tuurlijk. Ja. Dus we gaan weer proberen door te innoveren. En met nieuwe dingen te komen. En voorop te blijven lopen. Ja, zeker.
1: Goeie zaak.
0: Maar moet ik ook zeggen, de nummer 2 en nummer 3 en eigenlijk de nummer 4 en 5, dat zijn ook onwijs mooie groentewinkels. En helaas is het een beetje een uitstervend ras aan het worden.
1: Hmm.
0: Dus het is wel belangrijk dat we dat met elkaar blijven stimuleren en elkaar scherp houden en verder brengen. En ook gewoon het hele mooie vak laten zien, dat is natuurlijk ook wel zo mooi als een prijs.
1: Ik wil je namens RTV Kripperwater, ik denk namens ook alle luisteraars, van harte feliciteren. En we komen zeker even een keertje kijken in de zaak.
0: Dankjewel, altijd welkom en dan zorg ik voor wat lekkers.
1: Hartstikke mooi, fijn weekend.
0: Oké, goed weekend, tot snel.
1: Dankjewel, dag.
2: Fijn dat u bent afgestemd op onze lokale omroep RTV Krimpenerwaard. Luister en geniet van onze muziek en informatie. Dit van maandag tot en met zondag. 24/7.

0: Luisteraars, aan de telefoon heb ik Peter van Schaik. Hij is de voorzitter van de Vlister Openluchtbaden, de zwembaden in Stolwijk en in Haastrecht. Peter, een hele goede middag. Hoe gaat het ermee?
1: Ja, het gaat goed, Gert. We hebben een mooi seizoen achter de rug.
0: Ja, dat wou ik zeggen. Mooi seizoen. Ja, heel veel mooie dingen.
1: Ja, nou, ik heb vandaag en gisteren wordt er in beide zwembaden altijd een ontbijt gehouden. Hè? Dus het ontbijtzwemmen noemen ze dat dan. En ik heb aan de mensen gevraagd die er waren van, joh, kan je aangeven hoeveel dagen dat je denkt dat we dit seizoen boven de 25 zijn geweest? En ik weet niet, heb jij een gevoel, Gert, hoeveel dat er zijn geweest?
0: Geen idee. Bedoel je graden of mensen in het zwembad?
1: Nee, boven de 25 graden buiten. Hè. Dus en dan zou het nog straks specifieker zijn boven de 30, hè, dus tropische dagen.
0: Een stuk of 30? Zeg ik
1: nou, ja, je zit aardig goed. Dat was in 25 was dat zo, maar we zitten nu op 46 dagen.
0: Zo.
1: Boven de 25 graden, waarvan er 14 boven de 30 zijn geweest. Dus,
0: dat
1: is heel veel. En we beginnen natuurlijk steeds meer te merken dat we dat, zeg maar, ja, de 25 een beetje normaal vinden. Maar dat was vroeger helemaal niet zo. Hè? Dus met 25 gingen we, zeg maar, naar het strand. En nou gaan we naar, dan blijven we in de buurt, hè?
0: Ja.
1: Maar we hebben met deze extreme dagen, ogenschijnlijk extreem voor nu. Maar hè, mensen geven aan, dit is het nieuwe normaal. Ik ben nu 14 jaar voorzitter, maar ik heb nog nooit zo'n seizoen meegemaakt als dit. En de drukste dag hebben we een keer gehad in één zwembad dat we 2100 mensen binnen hadden.
0: Dat is heel wat. En het is wel goed voor het zwembad, zou ik zeggen, want die inkomsten kunnen jullie goed gebruiken.
1: Inkomsten kunnen we goed gebruiken, maar dat is natuurlijk een belangrijk element. Maar ja, wat ik dan als voorzitter net zo belangrijk vind, is dat wij een functie hebben voor de omgeving. Dat mensen ook heerlijk kunnen verkoelen en naar onze zwembaden toe kunnen komen. Want ja, op die dag waren er dus bijna, als we dan even terugkijken, zo'n 3800 mensen in beide baden geweest. Ja, dat zijn serieuze aantallen. En ja, wat we ook merken is dat we echt wel ook een regiofunctie hebben. Dat mensen uit de regio, niet alleen maar Stolwijk en Haastrecht of iets breder Krimpenerwaard in, maar er komen ook mensen verder vandaan.
0: Ja.
1: En ja, dat merken we ook, zeg maar, naar natuurlijk de Loeten. Dat is, omdat het natuurlijk een ander type zwembad is, hebben we echt ook heel veel vreemde gezichten gezien. Ja, vreemd is misschien het verkeerde woord. Nieuwe gezichten, dat is een beter woord.
0: Ja, maar je kijkt dus terug op een heel goed seizoen, ook qua financiën. Want ja, als het alleen maar regent, komen er weinig mensen zwemmen natuurlijk.
1: Ja, zoals deze laatste weken, het merendeel van de openluchtzwembaden sluit 1 september. Wij blijven altijd 2 weken langer open. Nou, soms tref je het dan dat we nog in die 2 weken nog wel eens een keertje de 30 aantikken. En dan maakt dat ons seizoen goed. Hè? Want het is ook wel eens dat we, de zomer dat die wat minder goed is.
0: Mm-hmm.
1: Nu deze 2 weken, eergisteren was het nog een keer 25,1 graad. Dus die telde ook mee voor die dagen. Dat is een beetje normaal, hè? Dus, en iedereen gaat weer naar school en zo en sporten. Dus die laatste 2 weken, dan moet het echt heel warm zijn dat mensen nog komen. En ja, we hebben de gebruikelijke gasten zoals Gert bijvoorbeeld. Ja,
0: uiteraard, elke dag even, hoor.
1: Ja, elke dag even, ja zeker.
0: En hoe is het nou? Morgen gaat het zwembad dicht. Gebeurt er nog wat speciaals?
1: Nee, dat is eigenlijk deze week gebeurd. Hè. Er is afgezwommen. Dat ontbijtzwemmen is er. En ja, vroeger hebben we wel eens een keer een hondenplons gedaan. Maar dat geeft toch ook wel de nodige. Het is hartstikke leuk, hè, om te doen. Maar eigenlijk geeft het ook best in de machinekamer zo ook wel het nodige gedoe. Hè, want die hondenharen, er komen daarna geen mensen meer. Maar het is wel zo dat we het water nou laten staan. En ja, in het voorjaar, als we alles eruit halen, is dat ook best veel gedoe. Dus het gaat eigenlijk gewoon. We draaien om 3 uur zaterdag de deur dicht. En dan, dat is mooi geweest. Ik denk dat we iedereen, laat ik zo zeggen, ik heb allemaal hele blije gezichten gezien afgelopen ochtenden. Bij het ontbijt zijn we helemaal tevreden mensen. En ja, dat heb ik ook gehoord. We hebben gewoon een heel goed, super goed seizoen gehad. We zijn heel blij.
0: Hartstikke goed om te horen. En voor de mensen die toevallig al met de agenda bezig zijn voor volgend jaar, heb je al een datum wanneer die open gaat?
1: Ja, we gaan 1 mei open. Dat houden we er gewoon in. Dus ik moet even kijken hoe die 1 mei valt. Hè. Dat hebben wij nog niet gekeken. Maar zeg maar medio 1 mei, dat is altijd dat we open gaan. Want als eerste gaan we weer de nodige dingen doen in het zwembad. Hè. Want ja, wij kunnen niks doen als het zwembad open is. En we zijn best lang open, hè. Van 7:30 tot 8:00 s'avonds. Zodra het seizoen begint, kunnen we niks. En nu komen de vrijwilligers allemaal weer om ook zeg maar, nog hand- en spandiensten en elementen met verbetering te doen. Dus dat gebeurt nu. En we moeten altijd kijken, in het voorjaar heb je ook nog koude nachten. En ja, we proberen eigenlijk zonder gas het water warm te krijgen. En dat lukt echt goed. Ja, en dat is beter dan als je iets later open gaat. En iets later is dan 1 mei, hè. Dat is eigenlijk ook een soort zwembad, openluchtzwembad, ja. Seizoen.

0: Bijvoorbeeld maandagmorgen wel weer even bij RTV Kripperlaat. Want aan de telefoon heb ik Lienal Sloterwijk. Lienal, een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, want we hebben jou even gebeld. Want jij organiseert morgen voor de laatste keer, voor de tiende keer, de hondenplons in Schoonhoven. Je hebt dat 10 keer gedaan, maar dat wordt al voor de 25e keer georganiseerd. Hoe ben jij er ooit zo toegekomen om dat te gaan organiseren?
1: Ja, ik kwam daar zelf altijd al met mijn eigen hond, kwam ik daar zwemmen. En degene die dat toen organiseerde, die ging daarmee stoppen omdat hij naar het buitenland ging verhuizen. En toen had hij gevraagd dat wij dat wilden overnemen. En zo zijn we daar eigenlijk een beetje ingerold.
0: Oké, want ik zat ook een bericht door te lezen van, ik dacht altijd, joh, dat organiseert het zwembad. En je komt even langs, je betaalt intree, je springt er even in. En klaar is Kees, maar het is helemaal anders, want jij huurt dat zwembad gewoon, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja, dat staat echt los van het zwembad, onze organisatie.
0: Oké, hoe gaat het in zijn werk dan?
1: Ja, wij huren het zwembad van de gemeente. En verder regelen wij eigenlijk alles gewoon wat erbij komt kijken.
0: Ja, want ik zie ook, er staan allemaal steentjes. Wat zijn dat voor steentjes die er allemaal staan morgen?
1: Ja, allemaal hondenproducten. Riemen, halsbanden, hondensnacks. Een fotograaf is er. Trimsalon. Kom maar op.
0: Ja, een hele organisatie dus.
1: Ja,
0: hoe laat gaat dat beginnen morgen in het zwembad, zeg maar, in Schoonhoven?
1: Om 11 uur gaan de deuren open.
0: Oké. En wat is de intree?
1: €4 per persoon en de honden mogen gratis naar binnen.
0: Hartstikke
1: leuk. En ik krijg ook nog een gratis koeienbek erbij voor de eerste 175.
0: Oké. En tot hoe laat gaat dat door morgen, zeg maar?
1: Het sluit om 2 uur. Okay. Dan gaan de deuren weer dicht.
0: Ja, en je zegt, we hebben booddybags voor een bepaald aantal mensen. Komen er altijd heel veel mensen op af met hun hond?
1: Jazeker.
0: Okay.
1: Het had groot succes en ze geven mooi weer op morgen. Dus dat
0: zit wel zeker goed. Ja. En voor de mensen die bang zijn dat het volgend jaar niet wordt georganiseerd. Want jij stopt ermee, maar je hebt al een vervanger gevonden.
1: Ja, klopt. Benny Schouten gaat het doen.
0: Oké, hartstikke mooi. Nou, luisteraars, je hoort het. Als u nog even een duikje wil nemen met, mogen de mensen dan zelf ook in het zwembad? Of is het alleen de hond?
1: Jazeker. Nee, mensen moeten ook meedoen. Dat is juist leuk. Ze kunnen ook meedoen met de wedstrijd.
0: Oké, en dat allemaal bij het zwembad het Wilgerak in Schoonhoven?
1: Ja, klopt helemaal.
0: Hartstikke mooi. Nou, Lienal, hartelijk bedankt. Veel succes morgen.
1: Ja, graag gedaan. Dat was goed.
0: Tot ziens. Dag.
1: Dankjewel. Doei.
0: Doei.

0: Labi Suvre, het must be love. Ja, luisteraars, we hebben het een beetje druk vanmiddag. Aan de telefoon hebben wij Ruud Bakker van de Theaterbakkerij. Ruud, een hele goede middag. Hoe gaat-ie?
1: Een hele goede middag. Ja hoor, lekker, Gert.
0: Nou, dat klinkt hartstikke goed. Ja. En staat er nog het een en ander op stapel?
1: Ja, waar heb je zin in?
0: Nou, het is vandaag vrijdag, dus is er wat te doen vanavond?
1: Ja, vanavond hebben we U2 You, hè?
0: Zo.
1: Dat is echt een hele goede band. Ja. Maar Gert, op dit moment, ik heb net even gekeken, zijn er nog 7 kaartjes te koop.
0: Dus als de mensen er best snel bij zijn, dan hebben ze nog kans.
1: Ja, en anders is het jammer.
0: Ja, maar goed, morgen is er weer wat, denk ik, of niet?
1: Ja, morgen, dat is besloten.
0: Okay.
1: Dat wordt wel heel gezellig, maar dat is, dan kunnen de mensen geen kaartje verkopen. Maar zondagmiddag gaat er hier iets unieks gebeuren.
0: Oh jee.
1: Als je tenminste van Michael Jackson houdt, moet je zeker komen.
0: Dat klinkt goed. Is er een tribute band van Michael Jackson?
1: Ja, maar niet zomaar eentje. Dat zijn de jongens van de Dutch Queen. Dat is echt Nederlands grootste Queen tribute band. Die gaan een Michael Jackson tribute gaan ze doen. En ik denk dat de mensen, als ze goed opletten, die nog wel een paar keer per jaar ergens straks gaan tegenkomen.
0: Nou, dat klopt.
1: Goed, dat terzijde.
0: Ja.
1: Dus, weer genoeg te doen?
0: Gewoon even op internet kijken, kaartjes bestellen en gelijk
1: kaartjes
0: regelen.
1: Kaartjes bestellen, regelen, helemaal gezellig.
0: Nou Ruud, het klinkt hartstikke goed. Ik ga jou over 2 weken weer bellen en ik wens je heel veel succes.
1: Dankjewel, goed weekend.
0: Hetzelfde, tot ziens. Doei doei. Was je luisteraars Ruud Bakker van de Theaterbakkerij. Wij gaan op naar het nieuws van 4 uur. En daarna zijn we graag bij u terug voor deel 2 van de Infoshow.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 4 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. Dat is besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel naar de ministerraad. Dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Weel. Precies 25 jaar na de aanslagen van 11 september 2001... worden in New York de gebeurtenissen herdacht. Onder andere de oud-presidenten Biden, Obama, Bush en Clinton zijn daarbij. Er kwamen bijna 3000 mensen om het leven bij de aanslagen met vliegtuigen op de torens van het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington. Een vierde toestel stortte neer in Pennsylvania. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland mogen waarschijnlijk vandaag het ziekenhuis verlaten. Volgens alarmcentrale Eurocross gaat het om mensen met breuken en kneuzingen. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, ook zijn er 40 gewonden. De Noorse prinses Astrid is overleden, heeft het Noorse koningshuis bekendgemaakt. Haar dood komt slechts 2 dagen na de uitvaart van haar jongere broer koning Harald. Al op haar 22e, toen haar moeder overleed, nam ze de rol van First Lady op zich en was ze 14 jaar lang de rechterhand van haar vader, koning Olaf. De huidige koning van Noorwegen, Haakon, zegt dat Astrid ook voor haar broer Harald altijd een belangrijke steun was. Ze was eergisteren ook nog bij zijn uitvaart. Prinses Astrid was 94 jaar. Het weer, het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon even door, het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start dan grijs, maar in de middag is de zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
5: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
6: Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De infoshow met Gert van den Berg. De infoshow met Gert van den Berg.

Nee, we gaan nog niet stoppen. We gaan nog een uurtje door. Ik dacht, we zijn van hem af. Nou, mooi niet. We gaan nog even door tot de klok van 5 uur. Met deel 2 van de infoshow op vrijdagmiddag.

0: Adrie Oudenes, Nico Dullaert en Gerrit Boudestein. De politieberichten worden verzorgd door Eswin Otte. En het actuele weerbericht door Gerald van der Stelt.
1: Nou, zeker. Hartstikke leuk, gezellig allemaal. Gewoon luisteren elke werkdag naar RTV Kripperwaard. We houden u op de hoogte met van alles wat er gebeurt in de Kripperwaard en zeewijde omgeving. Maar dat doen we ook op vrijdagmiddag, dat doen we ook op zaterdagmorgen. Altijd gewoon luisteren, daar ben je helemaal bij. Wat gaan we doen in het tweede uur? We gaan zo even bellen met Hans Paling. Hij is weer terug van de vakantie en hij weet alles over het sportprogramma. Morgenmiddag hier op de radio. We bellen ook nog even met Rob van Zuilen, want het is hartstikke druk in Haastrecht. Er gebeurt het hele weekend van alles op het terrein van Theater Concordia. Het plein daarvoor, zeg maar. Praat ook met Jaap Uitenboogaard van Theater Het Kwartier in Stolwijk. Want daar gaat het ook weer helemaal los. Ja, praat ook nog even met molenaar Johan Ottervanger. Die woont in Zevenhuizen en daar hebben ze de molenviergang. En die is nog een paar dagen verlicht. Daar gaan we zo even over praten. We praten ook met Guus van den Bergen. Hij is van de muziekvereniging Excelsior. En het gaat over een speciaal muziekproject. We praten ook met Dirk Molenaar. We hebben Lianne de Laat nog even aan de lijn. Want er is gefietst. En wel gistermiddag. En dat gaat allemaal weer over een nieuwe route en zo. Dus nou, als je benieuwd bent, moet je gewoon blijven luisteren naar RTV Kripperwaard. We hebben nog de TV-gids en de agrarische plaat. We zitten gewoon lekker vol. Blijf luisteren.

0: Halleluja en nu vrede in de wereld. Ik dacht dat er zo'n plaat, die hoort er een beetje bij. Die gaan we gewoon even draaien van Andy Williams. Luisteraars, hij is weer terug van vakantie. Hij is hartstikke bruin. Hier is hij, Hans Paling. Hans, een hele goede middag.
1: Goedemiddag, hè?
0: Ja, we zijn weer blij dat je er weer bent. En dat betekent weer dat je alles kan gaan vertellen over de sportshow die we morgen kunnen beluisteren hier op RTV Krimprewaard.
1: Ja, morgen best wel een belangrijke dag, want we zitten in de bekercompetitie, waarin de pools allemaal ingedeeld zijn in de ploegen allemaal zijn ingedeeld in pools van 4 en een enkeling in een pool van 3 wedstrijden. En de afgelopen 2 weken zijn de eerste 2 wedstrijden van de pool gevuld. En dit weekend is de laatste serie van de poolwedstrijden. En dat gaat betekenen dat de ploegen die in de pool uiteindelijk naar die 3 wedstrijden bovenaan eindigen, die plaatsen zich voor de volgende ronde van de beker. Dus ja, best wel voor sommige ploegen wel een belangrijk potje morgen. En ja, wij gaan de 4 volgen live in de uitzending van Krimprewaard Sport. Alle wedstrijden, en dat is wel makkelijk dit keer, beginnen op hetzelfde tijdstip. Om 2:30. En we beginnen onder andere in Gouderak, waar Arie den Otter naartoe gaat. Want Dilettant moet daar op bezoek. En Gouderak doet het goed. Hij heeft 2 wedstrijden gewonnen. Dilettant heeft er 1 gewonnen. Dus ja, als Dilettant nog wat wil, dan zullen ze individueel moeten winnen van Gouderak om door te gaan. Zo niet, dan denk ik Gouderak wel door. Nou, zelf zit ik bij FC Perkouw tegen CKC. En daar is het eigenlijk een beetje hetzelfde. CKC is al 2 wedstrijden als overwinnaar uit de bus gekomen. En morgen de wedstrijd tegen FC Perkouw. Perkouw heeft 1 keer gewonnen. Dus ook die moeten winnen van CKC om nog een kans te hebben op verder te kunnen. Dan Berghambach, dat speelt thuis tegen STV 81. Jan Ooms gaat die wedstrijd bekijken. En dat zijn 2 ploegen die allebei 2 keer gewonnen hebben. Dus dat is best wel spannend morgen. Dat, de winnaar gaat sowieso door. En bij een gelijkspel dan beslist het doelsaldo in het voordeel van degene die doorgaat. En de laatste wedstrijd, dat is Haastrecht. Die gaan op bezoek in Zegveld bij Civeo 60. En John Jansen gaat die wedstrijd voor ons volgen. En daar geldt ook dat beide ploegen, die hebben 2 keer gewonnen. Dus ja, de winnaar gaat automatisch door. En bij een gelijkspel beslist ook daar het doelsaldo. In de studio zit morgen Ilja Wakker voor de presentatie. En Ed Koning is haar compaan voor wat betreft de muziek, de techniek en de verbindingen.
0: We gaan luisteren morgenmiddag tussen 2 en 6 hier op RTV Krimprewaard. De sportshow. Hans, jij bedankt. We gaan je volgende week weer bellen.
1: Hartstikke goed. Doei.
0: Tot ziens. Dag.
2: Op zaterdag 19 september opent de gemeente Krimprewaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10:00 morgens tot 2:00 middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provinciale weg 5A in Berghambach. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimprewaard aan onze gemeente.

0: J. Rowell hier bij RTV Krimperwaard. Op de infoshow bij RTV Krimperwaard op vrijdagmiddag. Aan de telefoon hebben wij Rob van Zuilen. Rob, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ik heb jou maar even gebeld, want het is hartstikke druk morgen. En ook zondag, want er gebeurt van alles op het Concordiaplein. Wat gaat er allemaal gebeuren?
1: Ja, we hebben morgen natuurlijk de mooiste proeverij van Midden-Nederland. We hebben de proeverij Haastrecht is dat. Met het beginnende Nederlands kampioenschap kaasrollen.
0: Gezellig.
1: Een heerlijk stukje muziek. Nee, dat is een hele mooie. Het begint om 5:00. We hebben een heel mooi programma. We hebben 14 restaurants staan. Nou, restaurants of kramen waar je eten kunt krijgen. Er zit een wereldwinkel bij. Er zitten de vrouw van vrouw met de poffertjes. We hebben de taten van Anja van Eyck. We hebben de restaurant IJsselborg over de brug. Ja, Ibabs. Concordia, alles doet mee, dus het ziet er heel gezellig uit. Een grote tent in het midden staan, met zitjes eronder.
0: Lekker, dus je hoeft thuis niet te eten?
1: Thuis niet eten, lekker naar Haastrecht komen, naar het Concordiaplein. En dan kun je voor weinig geld kun je je buik helemaal vol eten.
0: Ja, en dan zat ik nog even aan één ding te denken, dat is dan weer in de haven. Maar er is ook nog een Dahlia tentoonstelling, heb ik ook begrepen, ja, toch?
1: Ja. Ja, en dan hebben we de Dahlia tentoonstelling, dat is zaterdagochtend om 10:00. Dan gaat het open tot 16:00. En het staat helemaal vol met Dahlia's. Prachtige Dahlia's die ze zelf gekweekt hebben. Toegang is gratis, je kan een loodje kopen, je kan een Dahlia's kopen. Om de club in leven te houden.
0: Nou ja, dat is wel nodig natuurlijk. En het zijn hele mooie planten, luisteraars. Dus zeer zeker de moeite waard om er even te gaan kijken. Ja, en dan hebben we ook nog zondag, want er gebeurt er ook weer van alles op het Concordiaplein.
1: Ja, zondag hebben we Haastrecht Klassiek onder andere bekend gegeven. Met al die oldtimers, de culturele erfgoed van Nederland. Komt bij ons langs. We hebben zo'n 100 deelnamen qua trekkers en auto's en bromfietsen en fietsers. Die komen vanaf 10:30 op het Concordiaplein. Anderhalf uur kunnen we even rondkijken en kan je vragen of je mee mag rijden. Om 12:00 is de rondrit en om 13:30 komen ze weer terug op Concordiaplein. Waar dan de muziek van start gaat met de oldtimers. En Rob van de Murphy Jets, die zingt tussen de bedrijven door.
0: Nou, en het wordt mooi weer, heb ik me laten vertellen. Dus dat zit wel gebeiteld.
1: Ja, ja, een broodje hamburger staat voor je klaar en een lekker glasje bier.
0: Nou.
1: Dus het ontbreekt dan niks.
0: Nee, gewoon het hele weekend de Haastrecht, luisteraars. Want er gebeurt daar van alles, toch?
1: Ja.
0: Nou Rob, ik wil je hartelijk bedanken. En we komen elkaar ongetwijfeld tegen, denk ik.
1: Ja, gezellig. Leuk.
0: Dat gaan we doen. Hé, de groetjes en we spreken elkaar. Doei.
1: Dankjewel. Dag.
2: Dag. Vrijdagmiddag, de infoshow met Gert van den Berg. Ook te beluisteren op DAB+.

0: Tijdloze muziek op de radio bij RTV Krippenlaat. Billy J. Thomas. En raindrops keep falling on my head. Nou, we willen het liefst zeg maar de regendruppel 's nachts. En dan overdag een beetje lekker weer. Als we het zo kunnen regelen, dan zijn we heel erg blij hier bij TV Krippenwaard.
1: Dan is iedereen tevreden, hè?
0: Ja, zo is dat. Aan de telefoon, luisteraars, Jaap Uitenboogaard van Theater Het Kwartier uit Stolwijk. Jaap, een hele goede middag.
1: Goedemiddag, Gert. Goedemiddag.
0: Ja, hoe gaat het met het kwartier? Is er nog wat te doen?
1: Ja, nou, er staan een hele hoop dingen te gebeuren, hè? Want het seizoen kondigt zich wel aan. En er staat natuurlijk weer heel wat te beleven in de komende periode. Mensen hebben in de Krimpenerwaard natuurlijk de flyer ontvangen met het volledige programma voor het hele seizoen.
0: In kleur.
1: En ze kunnen natuurlijk de tickets bestellen via de website van het kwartier.
0: Ja.
1: Morgenavond dan trappen we los, zaterdag. Met een optreden van de Early Beatles. En dan moet je je voorstellen dat dit een band is die naadloos de oude hits ten toneel brengen. Als je de krantenberichten moet geloven, dan ja, iemand schreef van als je ogen dicht doet, dan is het net alsof je de Fab Four live hoort. Dus dat belooft natuurlijk nogal wat.
0: Nou, dat kan je wel zeggen, ja.
1: Ze spelen echt een hele mooie versie van het Beatle-repertoire. Van het allereerste begin, zeg maar, tot aan het verscheiden van de band. Ja, wordt erg leuk.
0: En dat in je eigen woonplaats, wat wil je nog meer?
1: En dat in Stolwijk. Dus mensen zijn van harte welkom om 8:30. Begint het en iedereen kan nog tickets bestellen via de website www.hetkwartierstolwijk.nl. Dus dat is de start van het seizoen.
0: Gewoon doen, luisteraars. En Jaap, hoe zit het met de vrijwilligers? Kunnen jullie nog vrijwilligers gebruiken of hebben jullie ergens?
1: Nou ja, dat wilde ik namelijk nog eventjes aanroeren bij jou. Wij zijn al een tijdje op zoek naar vrijwilligers voor zowel de programmering, hè, dus de activiteitencommissie van ons, die doet heel veel mooi werk. Die zorgen ervoor dat de zaal in gereedheid wordt gebracht. Maar het zijn ook mensen die voor de socials moeten zorgen. Voor de persberichten, voor de posters, noem maar op. Er is altijd wel wat te doen voor vrijwilligers. En we zoeken echt nog mensen die daar zich geroepen voelen om een bijdrage te leveren aan dat mooie kwartier. En dat kunnen jonge mensen zijn, maar dat kunnen gerust ook mensen zijn die al gepensioneerd zijn en die er wat mee hebben. Als je wat voor cultuur voelt en je hebt wat met theater, nou, kom erbij, zouden we zeggen. En ook het bestuur van Stichting Stolwijk ontmoet, hè, dus de eigenaar van het pand, die vraagt dus ook nog wel uitbreiding. Omdat wij natuurlijk het pand moeten onderhouden. Er moeten natuurlijk af en toe wel eens werkzaamheden verricht worden door een paar vrijwilligers. En die zijn natuurlijk ook van harte welkom. Als je met je handjes iets kan, heel graag. En meld je aan, stuur een mailtje naar info@hetkwartierstolwijk.nl en dan maken we een afspraak.
0: Hartstikke mooi. Gewoon doen, luisteraars. Dus hartstikke lekker werk. Achter die garen zitten kan altijd nog, toch?
1: Dat kan altijd nog. En het is hartstikke leuk. We hebben een ontzettend leuk team met elkaar. En het wil niet zeggen dat je elke avond moet optreden. Nee, het is van tijd tot tijd. En af en toe dan, als er activiteiten zijn, dan wordt er wel eens iets van je verwacht. Nou. Maar normaal gesproken hebben we de vrijheid.
0: Nou, hoor, nou, luisteraars. Gewoon even doen.
1: Nou, even over het programma, Gert. Ja. Want morgen, dat is dus die zaterdag waarop de Early Beatles komen. Maar volgende week zaterdag, dan is er een versie van het Oktoberfest in het kwartier. En dat belooft natuurlijk ook nog heel wat. Want ja, Arie Sloof en Patricia, dus de horecamensen van het kwartier, die pakken volgende week zaterdag uit met een theaterminuutje op basis van een soort, ja, laten we zeggen, een soort Oktoberfestmenu. En mensen kunnen daar voor intekenen. Dat begint al om 6:00 en ja, de mensen worden uitgedaagd om mee te doen met lederhozen hangen. En
0: rondborstige dames.
1: En snapshappen. Dus er gebeurt van alles en er is heel veel spektakel. Ja. Dat is natuurlijk weer een heel leuk verhaal.
0: Ja, kijk even op de website, denk ik, van het kwartier.
1: Ja, en ook dat is dus het Oktoberfest. En op 23 september, dat is op een woensdagmiddag, daar is er een jeugdvoorstelling in het kader van de Kinderboekenweek. Maar mensen moeten maar even op de website kijken wat het allemaal inhoudt. Ook erg leuk vanaf kinderen vanaf 5 jaar. En ook die tickets die kunnen weer via de website besteld worden.
0: Oké, gaan we doen, Jaap. Hartstikke bedankt en we bellen over 2 weken weer.
1: Goed zo.
0: Hey, groetjes. Doei, doei. Dag. Dag.
2: Fijn dat u bent afgestemd op onze lokale omroep RTV Krimpen en Waard. Luister en geniet van onze muziek en informatie. Dit van maandag tot en met zondag. 24/7.

0: Beatles op de radio. En de Early Beatles die zitten morgen dus in het kwartier in Stolwijk. Zorg dat je erbij bent. Er zijn nog wat kaarten verkrijgbaar. Dus zeer zeker de moeite waard om daar naartoe te gaan. Ze lijken net helemaal echt. Het klinkt bijna hetzelfde. Luisteraars, aan de telefoon heb ik Johan Ottervanger, de molenaar uit Zevenhuizen. Johan, een hele goede middag.
1: Goedemiddag, meneer Van den Berg, op deze mooie vrijdagmiddag.
0: Ja, ik dacht, ik ga jou even bellen, want ik zag een bericht dat deze week de molenviergang in Zevenhuizen verlicht is, 's avonds. Waarom?
1: Dat klopt. Dat is elk jaar in de tijd van de Monumentenweek. De Open Monumentendag is het dit weekend, natuurlijk. Morgen en een zondag. Maar wij hier in de regio doen alleen zaterdags mee. En dat is elk jaar. En dan doen wij altijd de molens, live de Kinderdijkmolens, een week in de floodlight, heet dat stoer, in de verlichting. Dan ligt de molens aan en het is een schouwspel om dat te zien.
0: Hartstikke mooi. En dat is dus nog vanavond en morgenavond. Ja. Is dat een heel werk om die lampjes er allemaal in te hangen?
1: Nee joh. We hebben gewoon vijf speciaal schijnwerpers. Wat je ook op kerkgebouwen en kastelen ziet. Die hebben wij aangeschaft. En gesponsord door de Lions Vereniging. En die staan rond de molen en die staan op een tijdklok. En dat gaat helemaal gebeuren van 8 uur tot 10 uur 's avonds.
0: Nou, voor de mensen die daar in de regio misschien aan het fietsen zijn of misschien een rondje aan het rijden zijn met de auto. Ja. Het is een heel mooi gezicht dus.
1: Ja, gisteravond, dat was het begonnen natuurlijk. En dan was het massaal zo druk. Allemaal mensen die kwamen kijken. Prachtig.
0: Hartstikke mooi. Ja. En met Open Monumentendag doen jullie nog wat met de molen? Dat de mensen langs kunnen komen?
1: Ja, de Open Monumentendag is op zaterdag.
0: Morgen dus,
1: Een maaldag van de molen. En dan draait de molen zaterdag, dus morgen van vanmorgen 10 tot 's avonds 10 uur. Als het weer het toelaat, denk erom.
0: Als er wind is.
1: Ook. En mooi is, die molens hebben nog de zomerzeilen, de witte zeilen. En dan die verlichting erop, Gert. Jongen, je wil niet weten. Geweldig.
0: Gewoon even een rondje fietsen of auto rijden in de buurt van Zevenhuizen.
1: Klopt.
0: Hartstikke mooi. Johan, jij weer hartelijk bedankt. Fijn weekend en werk ze in de molen.
1: Ja, hartstikke fijn en een prettige vrijdagmiddag. En doe straks die mevrouw Van den Berg de groeten.
0: Ga ik zeker doen. En jij, mevrouw Molenaar. Mevrouw Ottervanger ook.
1: Ja, ga ik doen.
0: Hey, tot ziens. Bedankt.
1: Doei.
0: Dat was een Johan Ottervanger. En we hebben natuurlijk wind nodig. En daar gaat de volgende plaat over.

0: we hadden net een molenaar in de uitzending, Johan Ottervanger. Maar nu hebben we weer een andere molenaar. En dat is dan Dirk Molenaar. Dirk, een hele goede middag. Hoe gaat-ie?
1: Ja, goed. Dit is de echte molenaar, hè?
0: Is dit nou? Johan Ottervanger is ook een echte molenaar, hoor. Op de molen, zeg maar.
1: Ja, dat is goed met die verlichte molen. Dus ik denk dat ik vanavond ook even ga kijken.
0: Ja, of morgenavond, want het schijnt hartstikke mooi te zijn.
1: Ja, dus, ja, helemaal verlicht. Ja. Ik zit nog even een stukje chocola weg te werken.
0: Dirk, het is helemaal niet goed voor je. En het allemaal op je werk. Mag dat zomaar tussendoor dat geëet, zeg maar. Zo kun je toch geen klanten te woord staan?
1: Nee, maar ik had nou even rust omdat jij belde. Dus ik denk, nou, voordat ik in de uitzending ga, kan ik nog net een stukje chocola naar binnen werken. Maar ja, je was even snel als ik dacht.
0: Ja, ik ben altijd zo snel als het licht, luisteraars. Dat is nou helemaal zo. Daar kunnen we niks aan doen. Dat is nou helemaal zo. Maar op deze vrijdagmiddag, heb je het dan nog druk? Ja, ik heb het al eens meer bij jou erover gehad. En zou je toch zeggen, iedereen is toch bijna vrijdagmiddag vrij. Wat mooier dan nog om Dirk Molenaar te gaan zitten bellen. En dan een beetje te gaan zitten zeuren door die telefoon.
1: Nee, weet je, het is... Ik merk het wel, daar draai natuurlijk ook al even wat jaartjes mee hier, dat de vrijdag als dag zeg maar wel veranderd is in de loop van de tijd. Dat was voor, nou, zeg maar 20, 25 jaar geleden, dat was nog een beetje een ontspannen dag. De meest ontspannen werkdag van de week, maar het lijkt me of dat helemaal erbij is. Het blijft gewoon druk.
0: Ja, en is het niet zo dat jullie zeg maar van 4 tot 5 en van lekker een borreluurtje hebben met een glaasje cola en een borrelnootje. En dat jullie zeggen van jongens, het is voor elkaar, de week is weer voorbij.
1: Ja, we doen altijd om 3 uur. We halen altijd, dat wordt gewoon door een paar mensen geregeld. En dan hebben we chippy en dan een cola en een sinaasie en allemaal van dat soort dingen. Maar dat doen we allemaal gewoon een beetje tussendoor.
0: Oh, tussen de klanten door, zeg maar.
1: Ja, dat is heel verschillend. Het is niet alleen telefoon. We hebben natuurlijk ook mail en alles wat binnenkomt, wat allemaal afgehandeld moet worden. Dus het is niet alleen met telefoon. Telefoon merk je wel dat het op vrijdagmiddag allemaal wat minder gaat. Als ze bellen, dan is er stront aan de knikker.
0: Stront aan de knikker. Ja, Dirk, nou, als je toch een telefoon hebt, dan willen we graag nog even weten. Wat gaat er morgenmiddag gebeuren in je programma? Want gelukkig ben je er weer. Want ik hoorde heel veel mensen zeggen, waar was die vorige week? Ja, hij was aan het lopen, luisteraars, op de hei. Maar het had bijna niet goed afgelopen, want hij was bijna in elkaar gezakt. Want hij kan het gewoon niet meer aan. Hij wordt er te oud voor.
1: Nee, ik heb de 15 kilometer gelopen, de Airborne tocht, Oosterbeek. En we gaan niet alleen maar over de hei. We gaan ook gewoon door de plaatsen, een stukje bos. Maar ik moet zeggen, ik had onderstel zeer de poten, als ik het even zo grofweg mag zeggen. Maar dat was gelukkig, na zondagavond was dat wel weer over. Dus het is meegevallen.
0: Ja. Je wordt ouder, papa, dan heb je dat, hè? Dat is wel
1: helemaal. Ja, dan heb je dat. En volgende week dan laat ik het ook afweten waarschijnlijk. Want dan zit ik ook weer in diezelfde omgeving. Want dan hebben we weer de jaarlijkse luchtlandingen.
0: Mensen, je hebt het toch hartstikke druk, jij. Nou ja, dan zijn we blij dat we morgen kunnen luisteren. Wat kunnen we morgen verwachten tussen 12 en 1?
1: Nou, ik heb morgen 2 bekende zonnekers in de uitzending. Ik ben namelijk op bezoek geweest bij Sylvia Oudenes en Willa Vonk. Dat had ik al een heel tijdje op het lijstje staan. Want die gaan over 2 weken gaan die emigreren naar Oostenrijk. Ze hebben natuurlijk de Better Breakfast, de Horstee in Stolwijk. En daar ben ik afgelopen week op bezoek geweest. Hartstikke gezellig. Ja, we hebben toch een beetje afscheid van elkaar genomen. Want ja, ze gaan dan over 2 weken echt emigreren. En het hele verhaal, dat ga je morgen horen.
0: Hele stap die ze gaan doen, luisteraars. Nou ja, we gaan het horen allemaal. Dirk, jij bedankt. Nog een fijn half uurtje. Of hoe lang zit je nog op die zaak? Ga je zo over 1 minuutje of 20 ook naar huis?
1: Ja, dan vind ik het wel goed voor vandaag, Gert.
0: Groot gelijk. Hé, ik zie jou vanavond. De groetjes.
1: Dat is goed. Doei.
0: Doei.
2: Welkom bij RTV Grimpenerwaard. De infoshow, presentatie, Gert van den Berg. Met muziek, informatie en altijd een gezellig praatje. De infoshow.

0: Lekker oud plaatje hier op de radio op vrijdagmiddag. Dat doen we nooit. Nou ja, lekker oude plaatjes, dat is nooit weg, zeg maar, op de vrijdagmiddag. Aan de telefoonluisteraars hebben we Lianne de Laat. Lianne de Laat, een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, gisterenmiddag is er een fietsroutekaart overhandigd. Daarvoor was er ook nog een fietsroute. En wie deed er allemaal mee met die fietsroute?
1: Nou, de twee wethouders van de gemeente Krimpen aan de IJssel en de Krimpen de Waard. Een paar mensen van historische verenigingen in die twee plaatsen. Mensen van Stichting Promotie Krimpen de Waard. En ik mocht er ook bij zijn.
0: Hartstikke leuk. En het is een nieuwe fietskaart met een nieuwe fietsroute. Wat is dat voor een route?
1: Ja, het is een route die als titel mee heeft gekregen Fietsroute Maritiem. Het gaat om beleef het maritiem industrie aan erfgoed in de Krimpen de Waard. En waar vind je dat in maritiem erfgoed? Nou, vooral in Krimpen aan de Lek en Krimpen aan de IJssel. Dus vandaar dat die route ook van de ene plaats naar de andere gaat en ook op die manier weer terug gaat. Het is een rondje van zeg maar zo'n 18 kilometer. En langs die route zijn verschillende schildjes met de QR-code opgehangen. Die kun je dus scannen met je mobiel. En dan vind je achtergrondinformatie over die plek. En dan denk je van nou, hartstikke interessant. Ik ga door naar het volgende schildje.
0: Nou, hartstikke leuk. En die fietsroute die is nu zeg maar uitgekomen. Daarom was ook die fietsroute. En is die folder straks voor iedereen verkrijgbaar?
1: Ja, dat is zeker voor iedereen verkrijgbaar. Vanuit Stichting Promotie Krimpen de Waard wordt die verspreid. Vandaag natuurlijk in Krimpen aan de IJssel en in Krimpen aan de Lek, omdat we daar ook de fietsroute gedaan hebben. En hij wordt gedistribueerd naar plekken waar zo'n promotiestandaard hangt. Met allerlei routekaarten en andere informatie over de Krimpen de Waard.
0: Hartstikke mooi, dus heel leuk om die route eens een keer te fietsen. Jij hebt hem gefietst. Het is een leuke route.
1: Het is een leuke route. Het is wel oppassen, want je gaat voor een deel ga je ook langs de doorgaande weg. En over een stukje industrieterrein. Maar goed, anders zie je ook niks van het maritieme erfgoed natuurlijk, als je daar niet komt. Maar je komt ook bij de Stormpolder Vloedbos bijvoorbeeld uit. Dus door een stukje onverwacht groen. Je zou nog een ommetje daar kunnen lopen. En je komt langs de Tientweg weer teruggefietst, om het zo maar te zeggen, richting einde van de route. Dus ja, en je fietst ook heel mooi langs het water. Het deed van alles wat. En ja, dat maritiem erfgoed, dat speelt zich natuurlijk vooral af langs het water. Hm? Dus daarom dat je de rivieren ook volgt.
0: Hartstikke mooi, luisteraars. Zorg dat u straks ook die folder in uw brievenbus krijgt. Maar je moet hem zelf even halen natuurlijk. Maar in ieder geval, gaat hem een keer fietsen. Lianne, ik wil je hartelijk bedanken dat jij even tijd had om hier in de uitzending te komen. Ik wens jou een heel prettig weekend.
1: Hetzelfde, tot ziens, hè.
0: Dankjewel, tot ziens. Dag.
2: RTV Krimpen de Waard, 7 dagen per week, 24 uur per dag. Met onder andere informatieve programma's zoals Goedemorgen Krimpen de Waard, De Waard op de Kaart en de Lunch en Brunch Expo. Uiteraard komt ook de beste muziek, sport, nieuws, politiek en het weer ruimschoots aan bod. Kortom, uw lokale omroep RTV Krimpen de Waard. Inmiddels een begrip in de regio.
0: Even lekker swingen op vrijdag.

0: Dat van de Tramps met Shout. We gingen terug in de tijd op vrijdagmiddag. Luisteraars aan de telefoon heb ik Guus van den Bergen. Guus en Ellen, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Jij bent van de muziekvereniging Excelsior uit Oudekerk aan de IJssel. En jullie gaan samen met de muziekvereniging van Lekkerkerk een muziekproject opstarten. Wat is dat voor iets?
1: Ja, dit is nu de derde keer dat Lekkerkerk het organiseert. De tweede keer samen met ons. Daarin gaan we in feite volwassenen de mogelijkheid geven, nog nooit een muziekinstrument gespeeld, maar wel altijd. Nou, het kriebelt een beetje, laten we het een keer proberen. Bij de hand nemen in, laten we zeggen, in 10 lessen, 10 weken, maar om de week even rust. Ze het principe van muziek maken bijbrengen. Laten ervaren hoe leuk het is om samen muziek te maken. Super gaaf om te zien dat in die, laten we zeggen, het doorloop van 20 weken, men van niks tot mooie muziek gezamenlijk een mooi concert kunnen weergeven. En velen enthousiast zijn om daarin door te gaan en door te stomen voor orkesten en et cetera. Dus,
0: ja, maar leer je nou ook in die lessen zeg maar noten lezen? Want dat lijkt me zo moeilijk.
1: Zeker, hoort er allemaal bij.
0: Ja, maar kan je het in zo'n korte tijd?

0: Zaterdag over een week gaan we beginnen met een les waarin iedereen binnenkomt en zegt van nou, ik denk dat ik sax wil spelen, maar ik sta open voor alles. Dus dan ga je in feite alle instrumenten proberen. En wat gebeurt is dat iemand dol enthousiast over sax binnenkomt, maar er bij wijze van spreken geen geluid uit krijgt en dan ineens verliefd wordt op een trompet. Nou, dan gaat hij trompet spelen. Of andersom, altijd voor een fluit willen gaan en fluit is het instrument voor de persoon. Prima, dan pak jij de fluit. En dat is de eerste les in feite. Kennis maken met alle instrumenten. De eerste lesjes proberen samen te pakken, bepaalde noten te pakken. En van daaruit twee weken later volwaardige repetities met elkaar gaan doen.
1: Hartstikke mooi allemaal. De mensen kunnen zich dit weekend nog aanmelden daarvoor. Hoe doe je dat?
0: Op de website van beide verenigingen, dus muziekvereniging Lekkerkerk en muziekvereniging Excelsior Oudekerk, staan de details, de data, maar ook inschrijfformulieren. Dat gaat zeker goed komen.
1: Hartstikke mooi. Guus, hartstikke bedankt voor jouw uitleg hier op de radio. Ik hoop dat heel veel mensen zich nog aanmelden. En ik wilde ooit ook nog eens wat gaan doen, maar ja, ik heb nou even druk. Maar misschien komt dat later nog een keer, want jullie organiseren dat waarschijnlijk nog wel meerdere keren, of niet?
0: Ja, dit was 2 jaar geleden, dus het zal niet elk jaar zijn. Maar komt vast nog een keer voorbij, dus misschien de volgende keer.
1: Gaan erover nadenken. Hartstikke bedankt. Tot ziens.
0: Graag gedaan. Tot ziens. Dag.
2: Vrijdagmiddag tussen 3 en 5, de Infoshow.

Legend. De Safe Room hier op vrijdagmiddag. Net voordat het Open Monumentenweekend gaat beginnen. Je hoort het hier allemaal bij RTV Krimpermaat. We hebben de tv-gids er nog even bij gepakt. Wat kunt u vanavond zien op tv? NPO 1, vanavond om 8 uur het journaal. Daarna de bouw.

0: Zo'n 9:05. Om 9:20 Trivions. En daarna om 9:10 Studio Sport Voetbal. NPO 2 vanavond om 9:05, 11:40. Daarna 9:05 Café Kokkelman. En om 10:00 Nieuwsuur. NPO 3 vanavond. Even kijken hoor. Reizen Waas. En dat om 8:20. En daarna De Witte Man. Dat is een documentaire serie. RTL 4 vanavond. Holland's Got Talent om 8:00. Daarna Renze en Lubach. Op SBS 6 hebben we vanavond Grote Gezinnen, Grote Vakanties om 8:30. Daarna Vandaag in Sight om 9:30. En om 10:50 Hart van Nederland. Net 5 en RTL 8 hebben we wat politie-series als je daarvan houdt. En persoonlijk zet ik hem altijd op RTV Krimperwaard TV. Want daar gebeurt van alles weer. We zijn weer begonnen met De Waard aan Tafel. Hartstikke leuk allemaal. Zeer zeker even kijken. We gaan nog een plaat draaien voor iedereen die altijd druk in de weer is op deze vrijdag. Misschien heb je net nog even de banden van je fiets opgepompt. Want ja, je moet morgen de hele Krimperwaard doorfietsen. Want er is overal wel wat te doen in het kader van Open Monumentendag en diverse andere activiteiten. Ja, misschien dat je zegt, joh, ik wil het nog een beetje gezellig maken thuis. Ik haal nog even een kratje bier, misschien nog een stokbroodje erbij. Allemaal gewoon doen. Voor allemaal gaan wij de leuke plaat draaien. De agrarische plaat hier bij RTV Krimperwaard.
1: Agrariërs, opgelet. Ook de agrarische plaat

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5:00.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit, blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. Met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje in aan koopkracht. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA heeft geen akkoord bereikt over de toekomst van box 3, de vermogensbelasting. De drie partijen hebben in de aanloop naar Prinsjesdag de hele week vergeefs overlegd. En dat betekent dat er eerst weer overlegd wordt met de Eerste en Tweede Kamer. Het kabinet mikt er nu op om over een half jaar een oplossing te hebben. De VVD enerzijds en CDA en D66 anderzijds denken verschillend over het heffen van belasting op vermogens. Er moet een nieuwe manier komen, aangezien de Hoge Raad de vorige werkwijze heeft afgekeurd. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Er gebeuren geregeld ongelukken door slecht weer of overvolle boten. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. En als besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en de politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel na de ministerraad. En dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Weel. Het weer bewolkt met hier en daar een bui. Ook kan af en toe de zon doorbreken. Het is een graad of 20. Vanavond op veel plekken mist. Morgen start grijs, maar in de middag zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel. Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Hondenplons in het zwembad. Dag luisteraars, op zaterdag 12 september wordt in zwembad het Wilgerakker Schoonhoven alweer voor de 25e maal de hondenplons gehouden. Heel evenement, volop met kraampjes, een wedstrijd, fotografen. Alles is aanwezig om er een hele leuke middag van te maken. U kunt het terecht al vanaf 11 uur 's morgens tot 2 uur 's middags en de entreeprijs bedraagt 4 euro per persoon. En het goede nieuws is, de honden mogen gratis naar binnen.

Een filmavond in Haastrecht. Op donderdag 24 september is er weer een filmavond in Theater Concordia in Haastrecht. Dit keer met de film Champagne. De aanvang is 8:15. Kaarten à €10 kunt u bestellen via www.theaterconcordia.nl.

0: regio-info.
1: Open huis van het nieuwe gemeentehuis. Dag luisteraars, niet vergeten. Schrijf het op de kalender en noteer het in de agenda. Zaterdag 19 september is het open dag van het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard. En wel van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags. U bent van harte welkom aan de Provincialeweg 5A in Bergambacht. Heeft u ook iets te melden van deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpenerwaard.nl.

0: U luistert naar RTV Krimpen-Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland, liggen er nog zeker 10 in het ziekenhuis. 3 van hen zijn volgens de Zwitserse autoriteiten ernstig gewond. Bij het ongeluk kwamen 5 passagiers om het leven. Over hun identiteit is nog niet bekendgemaakt. Maar volgens Omroep Brabant is een van de slachtoffers een vrouw uit Uden. De bus raakte gistermiddag in het oosten van Zwitserland van de weg en kwam op zijn kant terecht. Aan boord waren de chauffeur en 44 passagiers. Een deel van de gewonden mocht vandaag het ziekenhuis verlaten. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit. Blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. En met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje aan koopkracht in. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit, met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De Ier Eddie Dunbar heeft de 19e etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. In Peñas Blancas kwam hij bovenop de laatste berg als eerste over de finish. Vlak voor de top had hij de Spanjaard Santiago Buitrago afgeschud, die op 14 seconden tweede werd. In de strijd om de rode leiderstrui veranderde niets. De bovenste 5 renners van het klassement kwamen in nagenoeg dezelfde tijd binnen. En Enrico Mas blijft aan de leiding voor de Sloveen Primoz Roglic. Het weer, het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon nog door. Het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon erbij. En dan wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij. Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
5: De nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.

0: verhaal achter de muziek of artiesten. En de platen waar het echt om draait. Clemens Leunissen presenteert Tracks.
1: Ja, want het is weer vrijdagavond. Eventjes na zes. En ja, dat betekent dat je weekend is begonnen. Dan wil je steeds de muziek onderzetten. Ja, je weekend is begonnen en dat betekent dat je dat begint met Tracks. Anders zou je dit niet horen. De komende twee uur gaan we weer reizen de zeven decennia. Waarbij straks het tweede uur gevuld is met prog. Maar eerst hebben we een heel relaxed eerste uur met een fraai boeket samengesteld uit de zeven decennia. Waarbij we elke decennia minstens één keer aandoen. Dus ga er maar lekker van zitten. Geniet nu nog even van Ray Wilson met Wait for Better Days.

0: Wat speelt er op de live podia? De Tracks Concertagenda. De Tracks Concertagenda.
1: Ja, André Wilson komt naar Nederland. 13 november staat hij in de Bosuil in Weert. En 4 december hier vlakbij in de boerderij in Zoetermeer. En we hebben nog meer Nothing But Thieves. Die staan op 15 en 16 januari in Ziggo in Amsterdam. Een nieuwe album heet Stray Dogs en de World Tour die heet ook zo. En wij draaien... Jawel... Overcome.

0: Je hoorde bijna vanzelf terug te vinden op iOS 4, hè, want naderhand zijn ze zo gaan heten. In plaats van is het ook schitterend. Dat album iOS 4, dat is alweer 2005 dat dat gereleased werd. En dat is inmiddels bekend en gauw ouwe. Maar de komende maand zijn de heren weer helemaal terug. 22 oktober staan ze in 013 in Tilburg. Ja.
1: Het beste uit 50 jaar popmuziek. Zorgvuldig geselecteerd en geballoteerd. Stap in, stap in voor de Tracks tijdreis.
0: Schrijven 1985 met Comset Angels en Close Your Eyes. En een track van het album 7 Days Weekend.

0: Nothing Left to Say, track van het 2008 album Delusion of Progress. En Steen die viert momenteel het 25-jarig bestaan van Break the Cycle album. En helaas, ze gaan daardoor toeren. Nou, dat is natuurlijk niet helaas, maar wel helaas dat ze dat alleen in de US en Canada doen. En dat is... Een troostprijs is dan wel dat er inmiddels een live album op stapel staat. Of dat is al gereleased, dat weet ik niet exact. Maar wij gaan... even stil.
1: De muziek die het verschil heeft gemaakt in Tracks. Classic Heroes.

deze maand is het alweer 56 jaar geleden dat de grote meester stierf. Love or Confusion was de track die we draaiden uit zijn debuutalbum. Uit 1967, Are You Experienced heette dat ding. En die heb ik thuis helemaal grijs gedraaid. We gaan een bluesblokje doen. En je hoort The Blues Away van The Finishing Touch. Het nieuwe album van Snowy White. Gevolgd door, jawel, daar mag je drie keer raden. Alweer.

5 years, I let it go. To enjoy the sun.

0: blues away.
1: Rock, pop, indie, elektronica. De meest uiteenlopende stijlen, maar wel kwaliteit. Dat is het geluid van Tracks.
2: We're gonna slow it down just a little bit.

0: Davy Knowles met Gotta Leave in een fantastische live uitvoering tijdens het Clearwater Sea Blues Festival. Nou, dat is natuurlijk toch eenmalig. Dus, zeg maar die Anita toch wel erg dankbaar dat ze daarbij was om dat te registreren.
1: Wat speelt er op de live podia? De Tracks Concertagenda. De Tracks Concertagenda.
0: Ja, dat gaat over Focus deze ronde. 4 november staan ze hier vlakbij in de boerderij in Zoetermeer. En van hun debuut uit 1970. En dat nummer heet ook Focus. Ja, dat heb je met een debuut soms. Straks een tweede uur. Focus op Prog met 8 heerlijke tracks. Dus blijf bij ons. Tot zo.

0: Je luistert naar RTV Krimpen-Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakte bij het busongeluk in Zwitserland mag waarschijnlijk vandaag nog het ziekenhuis verlaten. In totaal raakten 40 mensen gewond. 5 mensen hebben het ongeluk niet overleefd. Alarmcentrale Eurocross staat de slachtoffers en de nabestaanden ter plekke bij.
3: Het is een hele puzzel, maar we gaan eruit komen en we gaan er alles aan doen om die mensen zo goed als mogelijk te helpen en zo snel als mogelijk terug naar Nederland te krijgen.
2: De bus zou door de vangrail zijn gereden en daarna gekanteld. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Voor mensen met hoge en middeninkomens gaat het om 0,1%. Mensen met lage inkomens en gepensioneerden gaan er juist iets op vooruit. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Staatssecretaris voor Klimaat, Debat, wil de uitbreiding op het stroomnet op verschillende manieren mogelijk maken.
4: We gaan vergunningen sneller verlenen. Dat kan doordat we de procedures verkorten. We gaan, nadat mensen in bezwaar en beroep zijn gegaan, alleen nog maar naar de Raad van State en niet meer naar de rechtbank. Die moeten ook binnen 6 maanden uitspraak doen en daarmee verkort je die tijd enorm.
2: Het kabinet wil zo de wachtlijst voor aansluitingen voor bedrijven en huishoudens verkleinen. Het weer vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Vannacht droog en het koelt dan af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, maar in de middag zon en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Hey Jan, wakker worden.
6: Hè, wat?
5: Is je auto nu al klaar?
6: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
5: Oké.
6: Kijk op smitsauto.nl.
7: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
8: Hoe kom ik hier weg?
7: Vragen die over je toekomst gaan.
9: Hoe word ik beter in mijn vak?
7: Of één die je wakker houdt.
10: Hoe begin ik weer met werken?
7: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
11: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.

0: of the world of the internet. If he doesn't understand it himself, he will not.
1: Het verhaal achter de muziek of artiesten. En de platen waar het echt om draait. Clemens Leunissen presenteert Tracks.
2: Welkom bij het tweede uur van Tracks, aflevering 684 alweer. En dit uur is gefocust op prog. Met vanavond weer 8 heerlijke tracks. Waaronder een track van de nieuwe cd van Steve Hackett en Steve Rothery. Die laatste, daar gaan we 2 keer draaien vanavond. Want ook Marillion die staat vandaag weer op de playlist. Dus lang verhaal kort. Ga er lekker voor zitten en geniet van K129. Een track van The Roaring Waves. Het album van Steve Hackett en Steve Rothery. Het is vrijdag, je bent vrij. Even geen werk. Maar wel goede muziek. Op RTV Knippen de Waard.

0: Kijk, dat is toch wel zo iets wat blijft hangen. Als je gaat kijken naar wat de mannen toch in die samenwerking al tot stand hebben weten te brengen. Steve Hackett en Steve Rothery. Het is op zich weer een groots verhaal geworden. En ik heb nog geen bericht gezien dat ze gaan toeren. Dus.
1: De muziek die het verschil heeft gemaakt in Tracks. Classic Heroes. Classic Heroes.
0: Dit is Marillion. Met Somewhere Else. Titeltrack van het gelijknamige album uit 2007.

0: Wat speelt er op de live podia? De Tracks Concertagenda. De Tracks Concertagenda.
1: Ja, in oktober is in Nederland voor 6 concerten komen de mannen weer binnendouwen hier. En ja, die 6 concerten zijn allemaal uitverkocht. Want ja, ze zijn nog steeds heel erg populair, onze mannen van Medallion. En volgend jaar, op 6 maart, kan je misschien nog een kaartje krijgen voor de Doel in Rotterdam. Dan zou ik met de Doel altijd een beetje uitkijken. Want als je niet van akoestisch houdt. Want meestal is elektrisch al in die grote zaal is het al gauw te hard. En dan krijg je alleen maar galm. Dus, nou, wat hebben we verder nog? Het Marillion Weekend Warm-up is dan aan de orde in de Doelen. Dan kan je heel gezellig. En als je naar het weekend zelf wil, dat kan natuurlijk ook. Dat is van 10 tot en met 14 maart in Marillion. Weekend in Port Zeelande. Dus dan kan je toch nog even vooruit. Daar zijn we wellicht voor zowel de opwarming als het weekend misschien nog kaarten te krijgen. Ik moet je wel zeggen, het is altijd razendsnel uitverkocht. Dus don't be late. RBWL, die komt met een nieuw album, Human. Dat komt naar verwachting uit in het eerste halfjaar 2027. Dus dat schiet al lekker op. Ze zijn in Nederland op 10 april, hier vlakbij in de boerderij van in Zoetermeer. En van het 2024 album True Life Crime luister je naar Live in a Cage.
2: Every third day, a woman is killed by her partner or ex-partner. And we had to do a song about this. And the song is called Life in a

0: En RPWL, die werd gevolgd door de TRKP van het album, het Millennium Album, met Universum album van de Millennium. Daar staan zowel zijn eigen projecten op als projecten die hij ook nog gedaan heeft. En TRKP is er één van. En ze hadden daar, en dat heb je vanavond ook gehoord, een opgenomen 12 spaceships. En ik moet zeggen, het is geen verkeerde. Daar gaan we ons weer wat meer huiswerk doen. We gaan naar Zwitserland voor Klepsydra, die sinds 2019 geen nieuw werk hebben gereleased. Dus dan moeten we toch met wat oude spul doen, want het was op zich altijd goed te bruimen. Daarom maar een track van het laatste album uit 2019.
1: One cannot told, like the fly across the big pond.
0: The Gap. Een heerlijke storyteller.

0: Het beste uit 50 jaar popmuziek. Zorgvuldig geselecteerd en geballoteerd. Stap in, stap in voor de Tracks tijdreis.
1: We schrijven 1976 met Eloy. En van het Dawn-album is dit The Sun Song.

De Nederlandse formatie Foundation, in de keuze is gevallen op Future, het slot van een persoonlijk album. Dat heet Mask. En de verkondiging van hoop naar een moeilijke levensfase. Met heerlijk gitaarwerk door Rini Huizen. Ik neem voor afscheid. Want ja, dit duurt ook even. In ieder geval wel tot 8 uur. Ik wens je een heel prettig weekend en wij zien elkaar volgende week weer.

0: Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Er zijn wel verschillen, al zijn ze klein, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
1: Dat is een gemiddelde natuurlijk, want mensen met een baan die een laag loon verdienen, die gaan er iets op vooruit, terwijl mensen die leven van een uitkering er dan weer iets op achteruit gaan. En dat geldt dan weer niet voor gepensioneerden, die gaan er weer iets op vooruit. En mensen met een modaal of een hoger loon gaan er iets op achteruit.
0: En verder heeft het kabinet besloten om de plannen voor een nieuwe manier om vermogensbelasting te heffen, bij gebrek aan overeenstemming, voorlopig in de ijskast gezet. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid en wordt steeds vaker in drinkwater aangetroffen. De pesticiden worden onder meer gebruikt in de aardappelteelt voor het bestrijden van de aardappelziekte. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland heeft vandaag met passagiers gesproken die betrokken waren bij het dodelijk busongeluk van gisteren.
2: Veel van de slachtoffers zijn ook allemaal nog in shock. Sommigen hebben ook niet echt bewust meegemaakt wat er gebeurd is. Ze proberen het allemaal nog te begrijpen en een plek te geven en te verwerken. Wat ik wel van veel mensen hoor is dat ze heel blij zijn over de manier waarop zij hulp hebben ontvangen, ook van de Zwitserse autoriteiten.
0: De gewonden zijn naar 9 verschillende ziekenhuizen gebracht. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. Op verschillende plekken in de Verenigde Staten zijn vandaag de terroristische aanslagen van 9 september herdacht. Vandaag 25 jaar geleden. Bij die aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. De nationale herdenking vond plaats op Ground Zero in New York, op de plek waar de Twin Towers stonden. Het weer vanavond kan op veel plekken mist ontstaan en vannacht blijft het droog. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon tevoorschijn en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
5: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een bouwsafari. Op vrijdag 18 september maken 130 leerlingen uit de groepen 7 en 8... van de basisscholen Kiezel en Kei en de Ark uit Bergambacht kennis met de wereld van de bouw tijdens een bijzondere bouwsafari. 4 regionale bouwbedrijven, De Lange en Van den Berg, Den Hoed Aannemers, A. Molenaar en Bedrijfsbouwpartners hebben hiervoor gezamenlijk het initiatief genomen. Dit om de leerlingen te laten kennismaken met de arbeidsmarkt in de regio.

Expo, Rommelmarkt en Bazaar in Berkenwoude. Dag luisteraars, in en rond cultureel centrum De Zwaan te Berkenwoude wordt op zaterdag 12 september van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags weer de jaarlijkse Rommelmarkt en Bazaar georganiseerd. De opbrengst is bestemd voor het onderhoudsfonds van de Nederlands Hervormde Kerk. Zaterdag 12 september in De Zwaan in Berkenwoude vanaf 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags. Gezellig, Rommelmarkt en Bazaar.

0: RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air and give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker.

0: regio-info.
1: Britsen kun je leren. Dag luisteraars, in oktober start in Schoonhoven een nieuwe cursus Brits voor beginners. Belangstellenden kunnen kennis maken met de basisspelregels. In totaal worden er 10 lessen gegeven. Kosten voor deelname bedraagt €60 per persoon. De cursustijden zijn in overleg met de deelnemers. Geïnteresseerd? Neem contact op met het volgende mobiele nummer. 06-49-84-03-11. Dat is 06-49-84-03-11.

zaterdag, 12 september, is het zover. De 600ste editie van De Waard op de Kaart. Lekker actueel, informatief en helemaal betrokken bij wat speelt in onze regio. De 600ste De Waard op de Kaart. Jouw regio, jouw verhaal, jouw radio. De 600ste wordt gepresenteerd door Frank van Zuchtelen. En de techniek is in handen van Gerrit Boudestein. Ja, u hoort het goed. De 600ste aflevering van De Waard op de Kaart.

0: Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Delft zijn de afgelopen weken meerdere vrouwen aangerand en mishandeld. En dat gebeurde begin juli 2 keer en vorige week nog 2 keer. De incidenten vonden steeds 's nachts plaats in het Delftse Hout, een recreatiegebied aan de rand van de stad. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken en mishandeld of aangerand. De politie weet nog niet of de 4 incidenten iets met elkaar te maken hebben en is op zoek naar getuigen. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen worden gebruikt in de landbouw met alle gevolgen van dien, zegt de inspectie.
3: Het levert risico's op voor bijvoorbeeld de schildklier, de hormoonhuishouding, en kan ook schadelijk zijn voor de voortplanting. En met name omdat het vanuit de oppervlakte natuurlijk ook doorzakt naar het diepere lagen in de grond.

0: en uiteindelijk ook terechtkomt in ons drinkwater.
1: De inspectie pleit voor een hardere aanpak van het gebruik van pesticiden. Het Openbaar Ministerie gaat een Rotterdammer van 66 vervolgen voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in Zwarte Waal. Daarbij botsten een streekbus en een personenauto op elkaar. Een meisje dat in de bus zat raakte zwaar gewond en overleed enkele dagen later. Het is nog altijd onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De Rotterdammer, die nu wordt vervolgd, bestuurde de auto. Het OM verdenkt de man onder meer van gevaarlijk rijgedrag. De Nederlandse 3x3-basketballers zijn het EK begonnen met een kleine overwinning. In Antwerpen werden de Italianen verslagen met 19-17. Het winnende punt werd 19 seconden voor tijd gescoord. Nederland had vrijwel de hele wedstrijd een achterstand. Nederland speelt vanavond ook nog tegen Spanje. En de Nederlandse volleyballers zijn het EK in Finland begonnen met een nederlaag. Er werd verloren van België met 3-1. In aanloop naar het EK had Nederland ook al 3 van de 4 oefenwedstrijden van de Belgen verloren. Nederland zet met 8 debutanten vooral in op het overleven van de groepsfase. Zaterdag is Denemarken de volgende tegenstander. Het weer vanavond: op veel plekken kan er mist ontstaan. Vannacht blijft het droog, morgen eerst grijs, in de middag zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
5: Back to basic.

0: was er weer. Back to basic beats. Hè? Ja. Niet hoor. Valt wel mee. Je hebt lekker gedraaid, man. Hè? Lekker house. Goed om het weekend zo te beginnen. Back to basic beats op RTW Krimpenerwaard. Altijd van 9 tot 10. En we houden het bij 1 uurtje toch, naar elkaar? Ja, 1 uurtje. Dus ik weet iedereen een ontzettend fijn weekend. En waarschijnlijk tot volgende week.
1: Back to basic beats. Back to basic beats.

0: Uit moet naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 10 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe belang het herstellen van de schade duurt is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. En daarbij raakten tientallen mensen gewond. In verschillende ziekenhuizen liggen na het zware busongeluk in Zwitserland nog 10 Nederlandse gewonden. Sommigen van hen zijn er ernstig aan toe, zag de directeur van reisorganisatie OAT. Het ongeluk heeft een enorme impact, zegt hij.
3: Het crisisteam wat gisteravond direct gevormd is, dat heeft tot midden in de nacht doorgewerkt met het verzamelen van informatie, de plannen te maken, wat moet er gebeuren, wie gaat wat doen. En ja, dit is je ergste nachtmerrie. Als elke busreisorganisatie, dit is je grootste angst in het seizoen. Dat je ooit een keer gebeld wordt, zoals gisteren ik gebeld ben. Dat gun je niemand.
2: Volgens de alarmcentrale Eurocross hebben zeker 8 mensen het ziekenhuis inmiddels verlaten. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. In Brazilië wordt de zoon van oud-president Bolsonaro verdacht van corruptie en witwassen. Flavio Bolsonaro zou voor het maken van een film over zijn vader Jair miljoenen hebben aangenomen van een omstreden zakenman. Volgende maand zijn de presidentsverkiezingen in Brazilië. Flavio Bolsonaro is de belangrijkste uitdager van de zittende president Lula. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben hun tweede wedstrijd op het EK verloren van Spanje. Het werd 14-13. Maar ondanks deze nederlaag eindigt Nederland toch op de tweede plaats in de pool en is door naar de kwartfinale. En die wordt zondag gespeeld. De tegenstander is Duitsland. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan

0: voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
1: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

I can hear the music from here. Yeah.

bass.

Carlos.

0: U luistert naar RTV Krimpen Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het noorden van Frankrijk is een trein met 180 passagiers ontspoord. 20 inzittenden raakten gewond. De trein reed tussen de steden Rouen en Cannes. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het treinongeluk. In een zwembad in Afferden in Gelderland is een jongen overleden. Het is niet duidelijk wat er is gebeurd, maar de jongen moest woensdag worden gereanimeerd. Het zwembad was op dat moment gereserveerd voor een school voor speciaal onderwijs. Vandaag laat de politie weten dat de jongen is overleden. Vanwege de gebeurtenis bleef het zwembad in Afferden vandaag dicht. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het duurt om de schade te herstellen is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. Daarbij raakten tientallen mensen gewond. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in Noord-Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. In de Eredivisie heeft koploper AZ punten gemorst tegen Willem II. In Alkmaar werd het 1-1. Het was voor het eerst deze competitie dat AZ punten liet liggen. Door het gelijkspel kan de ploeg uit Alkmaar dit weekend de koppositie verliezen aan PSV. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel.

0: Schiphol op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel. Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets. En ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

info. Kaasrollen in Haastrecht. Dag luisteraars, op het Concordiaplein in Haastrecht wordt op zaterdag 12 september weer de jaarlijkse proeverij gehouden. De bezoekers kunnen dan weer genieten van smakelijke gerechtjes en de heerlijkste wijnen. Er is weer live muziek en natuurlijk het Nederlands kampioenschap kaasrollen. Bent van harte welkom, het evenement begint 's middags om 5 uur. En zoals te doen gebruikelijk, de toegang is gratis.

0: regio-info.
1: Een sportief bericht van Blue Sky. Dag luisteraars, de badmintonclub Blue Sky uit Bergambacht organiseert op woensdag 14 oktober een sportief scholentoernooi. En dat voor leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Ammerstol, Berkenwoude, Bergambacht en Stolwijk. Deelname is gratis en het gebeurt allemaal in Sporthal de Waard in Bergambacht. Begint om 3 uur 's middags op woensdag 14 oktober. En als je vragen hebt of je wilt wat meer informatie, mail dan naar hallo@bcbluesky.nl. Dat is hallo@bcbluesky.nl.

0: regio-info.
1: Na zomerfestival in Krimpen aan de Rek. Dag luisteraars, de IJsclub Tialf organiseert op 11 en 12 september... het nazomerfestival in Krimpen aan de Rek. Met 2 dagen lang plezier voor jong en oud. Met zomerse klanken, een draaimolen, een foodtruck, een stormbaan en nog veel meer. Leuk, dat gaat zeker hartstikke leuk worden. 11 en 12 september. Kijk voor alle informatie op de website ijsclubtialf.nl.

0: TV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeluk in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakte 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding is voorlopig dicht tot de schade aan het systeem is hersteld. Hoe lang dat gaat duren is niet bekend. Via de leiding vervoert Saoedi-Arabië normaal gesproken ruwe olie, waarmee de straat van Hormuz kan worden omzeild voor olie-export. Vier vrouwen zijn de afgelopen weken in Delft aangerand en mishandeld. Dat gebeurde vorige week en begin juli. De incidenten waren allemaal 's nachts in recreatiegebied Delftse Hout. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken. Er is nog niemand aangehouden. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
1: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.

regio-info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 13 september verzorgd door de hervormde gemeente Schoonhoven. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

Op zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

info. Het gemeentehuis is op bepaalde tijden gesloten. Vanwege een personeelsbijeenkomst is het gemeentehuis van de gemeente Krimperwaard op 15 september vanaf 3:30 middags gesloten. Vanaf dat moment is men ook niet telefonisch bereikbaar. En op 17 september is het gemeentehuis de hele dag gesloten. Die dag is men wel bereikbaar via telefoon, e-mail en WhatsApp. Heb je wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. In het zwembad in Afferden is een jongen overleden toen hij daar net met zijn school voor speciaal onderwijs aan het zwemmen was. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het incident gebeurde woensdag. De jongen moest gereanimeerd worden. Afgelopen dag meldde de politie dat de jongen is overleden. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in North Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter... en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. Tennisser Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De nummer 1 van de plaatsingslijst was in de halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Karen Khachanov. In de finale treft hij de winnaar van het Amerikaans onderrondje zaterdagnacht tussen Ben Shelton of Frances Tiafoe. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs, 's middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
3: Hey Jan, wakker worden.
4: Hé, wat?
3: Is je auto nu al klaar?
4: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
3: Oké.
4: Kijk op smitsauto.nl.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
8: En for love's sake, each mistake, oh.

Regio Info. Blues in Lekkerkerk. Op zondag 20 september speelt Blues & More Collective in de muziekzaal van Ambositia in Lekkerkerk. Verwacht rauwe gitaren, sterke zang en blues die je voelt. Het wordt weer een hele gezellige middag. De zaal is open om 2:30 en de intree is €7,50.

Info. Een expositie in Lekkerkerk. Fotografe Lide Houkes die exposeert op dit moment haar straatfotografie in de bibliotheek van Lekkerkerk. De zwart-wit foto's zijn te zien tot eind november. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Dansen in Krimpen aan de IJssel. Dag luisteraars, ontmoetingscentrum De Tuiter in Krimpen aan de IJssel is vrijdag 18 september het centrum voor dansliefhebbers. Vanaf 14:00 is er het Danspaleis, een gratis dansevenement voor ouderen met bekende muziek van vroeger. En naast op eigen gelegenheid dansen wordt er ook gedanst door een ingehuurde groep. Hartstikke leuk! Vrijdag 18 september vanaf 14:00 vooraf aanmelden is niet noodzakelijk.

Zaterdag 12 september is het zover. De 600ste editie van De Waard op de Kaart. Lekker actueel, informatief en helemaal betrokken bij wat speelt in onze regio. De 600ste De Waard op de Kaart. Jouw regio, jouw verhaal, jouw radio. De 600ste wordt gepresenteerd door Frank van Zuchtelen. En de techniek is in handen van Gerrit Boudestein. Ja, u hoort het goed. De 600ste aflevering van De Waard op de Kaart.